and I both apply to the above.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: types of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe.
12: Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
15: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
16: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
21: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
22: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.

Nou, het zegt je misschien niks, deze band. Melo Diva, maar ze zijn wereldberoemd in bepaalde kringen. Het is namelijk een lesbisch koor, ja, uit München. En die hebben ooit een keer een paar liedjes opgenomen. Onder andere deze laatste, hè? Ja, So Quiet. Zo heet het liedje bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ze bestaan uit dames van 30 jaar en ouder. Ze treden op met kostuums en choreografie. Ze hebben verhalen, humor en theater. Ze traden al op in Sydney, New York en Parijs. En nou tegenwoordig ook al een liedje de wereld in geholpen in de lage landen. Melo Diva, onthouden ze, So Quiet, ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn inmiddels alweer 9 mei. Ja, ik had vanmorgen eventjes stress, want ik zat in de lift. Ja, je weet wel, naar de bovenste verdieping in het grote Van Vliethuis om mijn radioprogramma te maken. En ik dacht van, de boel is nog uit, joh. Hey. Er brandt helemaal geen licht. Niemand heeft van mij de boel aangezet alvast. Dus ik de schakelaar om. Geen stroom. Ik denk, nou, wat is dat nou weer? Dan was de zekering kapot, jongens. Ja, ik moet je zeggen, dat vindt de laatste tijd steeds vaker plaats, hè, dat de zekering eruit ligt. Ja, je hoort wel eens dat het stroomnet overbelast is en zo. En dat ja, sommige mensen in één keer geen stroom hebben. Of dat bedrijven niet op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar ik merk wel dat steeds vaker de zekering eruit vliegt. Ja, niet omdat er te veel stroom afgenomen wordt. Want dat zal het niet zijn. Want ja, vroeger gebeurde dat ook niet. Maar de laatste tijd gebeurde het wel steeds vaker. Dat in één keer de zekering eruit ligt. Ja, misschien heeft dat wel iets te maken met het overbelast zijn van het stroomnet, hè? Ja, of dat stroom anders is geworden, ik weet het niet, joh. Nee. Maar toch, we zijn er weer in elk geval, hè? Ja, het was vandaag een mooie dag, hè? Ja, het is vrij zonnig. Later en vooral vanmiddag zijn er wat stapelwolken. De meeste in het noorden en noordoosten. Het blijft overal droog in de lage landen met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Dus het wordt lekker warm. Matige noordoostelijke wind, dat hebben we wel. Ja, vandaag wordt Peter Magyar geïnstalleerd in Hongarije als de nieuwe premier. En in Moskou is er een feestje, want daar wordt de overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de traditionele parade. Ja, dat gebeurt vandaag ook nog een keertje. Dus ja, wereldwijd is er nog wel iets om te vieren. Nou ja, wij hebben ook één ding om te vieren, in elk geval vandaag. Het is zaterdag geworden, het is gewoon weer weekend, jongens.

In het weekend een uurtje langer uitslapen, maar wel voor de wekker wakker. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.

Mooi is dat, hè? Gigi Perez, de Sailor Song, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Op deze, ja, op deze lekkere zaterdag, jongens. Ja, het zonnetje schijnt al heerlijk. En wat dat betreft komt het allemaal vanzelf goed. Ja, 2024 maakte hij dit liedje. Deze Gigi Perez, de Sailor Song. En ja, hij stond toen erg hoog in de Indie Folk Pop Top 10. Ja, echte naam is trouwens Giana Birella Perez. Hij is in 2000 geboren in New Jersey. Hij is een van de grootste Indie breakouts van de laatste tijd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de Liberation Day in het Verenigd Koninkrijk. De dag van de bevrijding. Ter herinnering aan het einde van de bezetting door Nazi-Duitsland in 1945 van de Kanaaleilanden. Ja, dus daar is het vandaag feest. Het is ook vandaag, let op, de dag van de trekvogel. Ja, het is een ecologische dag, de trekvogel. Het is een jaarlijkse dag waarbij er extra aandacht wordt gevraagd voor de bekende trekvogels. Ja, die dus van de

koude regionen weer naar de warme regionen gaan. Ja, en sommige vogels die zijn zo stom, die gaan van het warme gedeelte naar het koude gedeelte. Ja. De dag van de trekvogel wordt 2 keer per jaar gehouden. Zowel op de tweede zaterdag in mei als de tweede zaterdag in oktober. En het is ingesteld door het VN-milieuprogramma UNEP, United Nations Environment Program. Ja. Vandaag dus de dag van de trekvogel. En in 1987 op deze dag staat er een liedje van Jan Hammer in de top 40. 4 weken lang. En het nummer toen klonk zo.

klein beetje geluk. En na 8 uur spreken we de band. Althans, een van de leden van mij en Del. Want ze zijn vandaag de dagtopper geworden. Hoe mooi dit ook is. Ja. Leuk liedje. Helemaal nieuw zijn ze niet, want een paar jaar geleden hebben ze ook al een paar liedjes uitgebracht. Hè? Ja, en ze hebben een leuk item, want als je naar hun concerten gaat, dan geven ze allemaal van die wegwerpcamera's aan het publiek. En die mogen dan foto's maken en dan later plaatsen ze dat allemaal op de site. Dus dat is wel eens nieuw. Straks eens eventjes vragen of ze dat nog steeds doen. Goed, voor de wekker wakker. Het nieuws. Vandaag in Ter Apel gaan de tegenstanders van asielzoekerscentra betogen. Er wordt ook een tegendemonstratie verwacht in Ter Apel vandaag. En Rusland viert de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat gepaard met een parade in Moskou en een speech van de president. Er komt een handjevol buitenlandse leiders naar de Russische hoofdstad, onder wie premier Vico van Slowakije. En Peter Magyar die treedt aan als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag heeft geleden met zijn politieke partij. En de finale om de Nederlandse titel bij de handbalsters tussen VOC Amsterdam en West-Friesland, de SEW, is vanaf 6 uur te zien via de bekende sportapps. En de Vuelta Femenina die eindigt met de beklimming van de gevreesde Alto de Anglia. Het is de eerste keer dat de klim onderdeel is van de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ja. Er wordt vandaag ook gevoetbald. Willem II speelt om 4:30 tegen RKC Waalwijk. En de Graafschap die ontvangt Almere City om 8:00 in de tweede ronde van de play-offs om een plek in de eredivisie. Dus ja, voetbal is er vandaag ook te beleven. Ja, en een Duitse vrouw van 65 die aan boord van de Hondius overleed, had het Hantavirus. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen van het virus op 6. Zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het persbureau. Er zijn nog 2 andere vermoedelijke besmettingen gemeld. Zo was er ook een Nederlands echtpaar dat aan boord was van het schip. Bij een van hen is ook het Hantavirus vastgesteld. En 4 patiënten die liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ja. Het Hantavirus. En zeker 115 opvarenden zijn ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Dat is weer wat anders. Op een cruiseschip bij de Amerikaanse rederij Princess Cruises. Het virus is een stuk ongevaarlijker en komt ook veel vaker voor dan het Hantavirus. Ja, en in Amsterdam en Zwalmen in Limburg, daar is een grote brand bij een metaalverwerkingsbedrijf. De brandweer is bij beide branden met veel materieel aanwezig geweest en zijn nu nog bezig. De brand in de hoofdstad ontstond bij een recyclebedrijf in het westelijke havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat in brand. Daarbij zijn ook harde knallen gehoord. Waardoor die weer zijn ontstaan is niet bekendgemaakt. Ja, voor zover bekend zijn er bij de branden in Amsterdam en Zwalmen geen gewonden gevallen. Ja. Goed, maandag dan begint de Songfestivalweek. En dan gaan we extra veel Songfestivalliedjes draaien, zoals je weet. Maar we zitten al een klein beetje te teasen, hoor. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: The Black Eyed Peas en Shut Up, Shut Up staat op een lekker zomers cd'tje gisteren ontdekt. Lekker in de auto van die zomerse muziek draaien als je onderweg bent, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker even het nieuws. Op bevel van Donald Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie tientallen tot nu toe geheime documenten over UFO-waarnemingen vrijgegeven. Volgens het ministerie moet dat zorgen voor ongekende transparantie. Zo zit er onder meer een document tussen een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. Er zijn wat berichten over UFO's gemeld in de regio van de Lage Landen. In het vrijgegeven PDF-bestand wordt een ongeïdentificeerd vliegtuig beschreven bij de monding van het Haringvliet. Ja, drie Amerikaanse bemanningsleden die zeggen boven de westkust dus een onbekend straalvliegtuig te hebben gezien dat extreem snel was met veel rook en veel condenssporen en waarschijnlijk ook raketondersteuning gebruikte. En ja, volgens het document vloog het toestel sneller dan de normale snelheid van straaljagers uit die tijd. Het vliegtuig kwam nooit dichtbij genoeg om goed geïdentificeerd te worden. Dus ja, het is een ufootje, hè? Misschien wel een buitenaards wezen die even een kijkje kwam nemen hier in de Lage Landen. Verder bevatten de documenten onder meer een rapport uit 1947 over de vliegende schotels, evenals de korrelige foto van ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12 missie op het maanoppervlak werden gemaakt. Ja, de Amerikaanse regering die zegt met de documenten meer openheid te willen creëren na jarenlange speculatie over UFO's. En hij zegt veel plezier ermee. Ja, critici die noemen de UFO-onthullingen ondertussen een afleidingsmanoeuvre van de politieke problemen die president Trump op dit moment heeft. Maar veel ufologen, veel mensen die het zeer interessant vinden, die vinden dit inderdaad super dat deze documenten nu online zijn te vinden. Ja, zo is ook het Pentagon met een document beschikbaar waarin staat dat er geen bewijs is voor buitenaards leven op aarde. Ja. En de NASA heeft zelfs een directeur aangesteld voor het onderzoek naar de UFO's. Dus ja, zo belangrijk vinden ze het dan wel weer. Hè? Ja. Het is vandaag de dag van Europa. Wordt in de EU-landen sinds 1985 gevierd om stil te staan bij het feit dat op 9 mei 1950... de Franse minister in een verklaring aangaf dat er een supranationale Europese organisatie moest worden opgericht. Nou ja, die kennen we dus nu als de Europese Unie. Ja, vandaag de dag van Europa, die is niet zo bekend, maar veel ambtenaren die hebben vandaag wel een vrije dag. Ja. En nog even wachten en dan begint het voetbal in Amerika onder andere. En in het MetLife Stadium bij New York, zag ik gisteren al beelden, daar worden al grote graszoden uitgerold. Dus men is daar al helemaal klaar voor het voetbal van 2026.
1: De hele dag in de ban van het voetbal.
0: Ja, straks dan gaat het weer zover hoor jongens. Dan gaan we weer voetbal kijken. We doen er alvast twee hoor.

0: gaat hij dan.
1: Waar blijft hij nou?
2: We hadden toch nog van die Spencers van de Jumbo?
1: In de kast.
2: O ja, ik heb ze.
3: De voetbalhits van toen en nu.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuur in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
20: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
23: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
25: Vaarwel, oude onderbroek.
24: Ich bin Andy Meister.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: OG.
1: Sorting out my feelings is too good to be true.
0: Something Perfect is een flitschijf. Nog tot 16 mei. Hè? Vandaag voor de allereerste keer in Voordewekker wakker. Jean is trouwens super bekend geworden, ook toen tijdens het coronavirus. Hè, toen waren er allemaal van die concertjes online. En toen heeft OG dat ook een paar keer gedaan. En ja, hebben ze zich goed op de kaart gezet. Natuurlijk ook met het Songfestival. Maar goed, met dat coronavirus toen, dat staat ook in een bericht. Blijkt dus dat ze echt zichzelf op de kaart gezet hebben. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, je hoorde de nieuwste plaat van hun. Something's Perfect, de flitsschijf tot en met 16 mei. Ja, er is nogal wat paniek. In meerdere landen zijn gezondheidsinstanties bezig passagiers op te sporen die aan boord zijn geweest van het cruiseschip de Hondius. Waarschijnlijk zijn ze in aanraking gekomen met de dodelijke Andes-variant van het Hanta-virus. Ja, tot nu toe zijn er 3 personen overleden en er zijn er wat mensen positief getest op de variant die in 20-35% van de gevallen tot overlijden leidt. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die zegt dat er geen risico is op een COVID-achtige pandemie. Nee, we hoeven ons echt geen zorgen te maken, zo zeggen ze. Ze zijn wel wereldwijd aan het zoeken naar mensen die besmet zijn, maar we hoeven ons echt geen zorgen te maken. Het virus laat zich namelijk veel minder makkelijk verspreiden dan COVID. Maar het is wel goed mogelijk dat er meer gevallen opduiken. Ja, het virus heeft een incubatietijd van een aantal weken. Iemand kan het virus dus weken bij zich dragen voordat hij ziek wordt. Ja, de experts nogmaals zien weinig risico, maar vinden de manier waarop gezondheidsinstanties op de uitbraak reageren wel bijzonder chaotisch. Dat zegt een deskundige tegen de BBC. Ja, ik zei het vorige week al, hè, toen dat virus opdook, van moeten we ons daar geen zorgen over maken? Nee, nee, nee, zo zeggen de persberichten. We hoeven ons totaal niet druk te maken. Er is niks aan de hand. Nou, oké, hierbij dan, hè. Ja, goed. Voor de Wekker Wakker, op deze dag in 1967, burgemeester Van Hal van Amsterdam treedt af. Aanleiding waren wat rellen die plaatsvonden op 14 juni 1966. Toen leverden bouwvakkers en provo's veldslagen met de politie. En de Fokker F-28 Fellowship maakt zijn eerste proefvlucht. Dat gebeurde ook in 1967. En de Duitse Ulrich Meinhof die pleegt zelfmoord in de gevangenis. Ze was lid van de linkse terroristische Baader-Meinhof-groep. En dat gebeurde in 1976. En vandaag in het verleden in Amsterdam brandt het Hotel Polen af in 1977. Er vallen 33 doden. En dat was een grote ramp wat in de hoofdstad van Nederland plaatsvond. En acteur Tom Cruise die trouwt met actrice Mimi Rogers. En dat gebeurde in 1987. En tot besluit in 1984. De Sovjet-Unie maakt bekend niet mee te zullen doen aan de Olympische Spelen in L.A. Volgens de Sovjets kunnen de Amerikanen de veiligheid van de atleten uit Rusland niet garanderen.
2: De Back to Back Classic.

0: Wel leuk, die inspiratie van de voice-over met zijn 90s hits. Die is ononderbroken, oneindig. Want elke keer komen er weer twee uit de jaren 90 voorbij, hè. Ja, de back-to-back classic. Ja, Unbreak My Heart. Ja, en nog veel meer liedjes hoor je al in de ochtendshow voorbij komen. Ook door de week, hè. Ja. Goed, het is vandaag zaterdag. Ik zei het al, we hebben een gesprek met een leuke band. Die al, nou trouwens, ik heb al wat vaker liedjes van ze gedraaid. Onder andere Wolken. Kan ik me herinneren? Dus iets. Ik weet niet of die titel nog goed is, of dat nog Wolken heet. Maar dat kan ik me herinneren dat ik dat toen ook ooit een keer gedraaid heb. En de band die heet Mijndel. Ik hoop dat ik het allemaal ook goed uitspreek. Hè. Ik heb Jesse aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. En laat ik meteen zeggen dat alles helemaal klopte, Erik.
0: Oh, kijk, gelukkig zeg. Oh, nou kan ik het weekend goed beginnen. Hartstikke mooi. Hey, eventjes, jij zei net dat je in Berlijn zat.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in Berlijn voor de liefde. Ik date met een Berlijnse, dus ik ga zo af en toe op en neer.
0: Oh, leuk zeg.
1: Ja, dus ik sta nu in de midden van

0: van Berlijn. Zij is even druk vandaag met een opleiding. En ik loop lekker vandaag door Berlijn. Ik zie de Alexandertoren voor me. Het is best mooi.
1: Ja. Oh, mooi man. Ja, Berlijn is ook de plaats van de kunst, hè?
0: Zeg dat wel, ja. Ik was gisteren al naar een prachtige dans en er is natuurlijk heel veel muziek. Ik moet zeggen dat ik al wel een beetje nostalgisch wat David Bowie heb opgezet om even de Hansa Studios te eren en zijn tijd in Berlijn. Ja, dus dat is zeker waar.
1: Ja, leuk man. Ja, ze zeggen altijd een verre liefde. Houdt het wel stand? Want ja, Nederland-Berlijn, dat is toch wel een eindje rijden, maar...
0: Ja, het is een eindje. Nou, ik moet zeggen dat ik dus altijd met de trein ga. En dat is best lekker, want die gaat gewoon vanaf Amersfoort in één keer bam. Of vanaf Amsterdam, maar ik pak hem dan vanaf Amersfoort. In één keer bam naar Berlijn toe. En dan zit ik gewoon een beetje te werken en een beetje voor me uit te staren, wat teksten te schrijven. Dus ik vind het voorlopig vind ik het heerlijk.
1: Lekker relaxed dus eigenlijk gewoon in de trein. Ja. Ja. Nou, moeten ze jullie maar eens een keer vragen om een spotje te maken voor de Nederlandse spoorwegen?
0: Toch?
1: Ja, dat zou toch kunnen, hè? Ja.
0: Hey, dat is geen gekke idee.
1: Ja, want ik kan me herinneren, diverse artiesten die zich er al een keer voor geleend hebben, hè? Voor zo'n reclamespotje. Goed, even over jullie, want jullie zijn een leuke band, dat geef ik heel eerlijk toe. Want ja, Wolken natuurlijk hadden jullie toen al uitgebracht. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Was het vorig jaar of...
0: Het was volgens mij echt de eerste 2 weken van dit jaar. Dus helemaal vers 2026 in.
1: Ja. Ah, oké. En nu hebben jullie weer een nieuwe single, Hoe Mooi Dit Is. Dat is trouwens ook vandaag nog een keer de dagtopper, dus dat is extra lekker. En jullie hebben de EP uitgebracht, De Zon. Wat hebben jullie met De Zon eigenlijk? Want als ik dat zo allemaal lees, dan ziet het er allemaal wel heel zonnig uit.
0: Zonnig, ja. Wat heb ik met de zon? Wat een mooie vraag eigenlijk. Ja. Nou, ik denk dat de zon gaat eigenlijk gewoon over het zonlicht. Wat je gewoon, dat is toch wel het meest comfortabele gevoel. Dat je zo in je raam zit en dat de zon over je heen schijnt. En dat het gewoon eigenlijk even allemaal heel erg klopt.
1: Ja.
0: En dat is toch erg mooi dat zo'n bol vuur ons zo'n goed gevoel kan geven.
1: Ja, ben jij ook iemand die altijd, zeg maar, als het wat kouder wordt in Nederland, toch wel weer vertrekt naar de warme oorden? Of laat je het allemaal tot je toe komen?
0: Nee, ik hou wel echt van de seizoenen. Ik ben, sterker nog, ik douche koud, dus ik hou ook wel van de kou. Nee, ik zou het ook wel erg gek vinden hoor, als je ergens in een land woont waar er geen seizoenen zijn. Dus ik vind het heerlijk dat je ook de geborgenheid van de winter hebt, waar je een kaarsje aansteekt en een spelletje speelt.
1: Ja.
0: En ook het weer donker wordt. Dat vind ik mooi, maar het is ook wel nu... Natuurlijk, ik weet het allemaal wel herkennen als dan de bloesem begint en de lente begint en de dagen worden langer. Dat je ook weer denkt, ach, alsof je even lekker lang kan uitrekken. De zomer, ik woon in Den Haag, de zomer in Den Haag met het strand is wel echt heel luxe. Dan is de stad ineens een heel erg stuk groter. Dan kun je eigenlijk ook naar zee en kun je lekker zwemmen en aan het strand zitten.
1: Ja.
0: Maar ik vertrek niet uit Nederland. Nee, daar ben ik nog altijd verknocht aan. Ja.
1: Nee, dat is trouwens wel leuk dat je dat zegt, Den Haag. Want ook daar is dit nu te horen, hè? Dus dan weet je dat ook. Dus al jouw familieleden zeggen, verrek, hij zit in Berlijn. Dan weten we dat ook weer.
0: Ik heb het ze zeker niet allemaal verteld. Dus sommigen zullen verrast zijn, ja.
1: Ja, daarom, dat bedoel ik. Hé, maar ik heb trouwens in één keer een heel goed idee. Want je had het net over 4 seizoenen. Misschien is het leuk om elk seizoen een EP'tje uit te brengen. Dus nou heb je de zon.
0: Ja.
1: En dan straks dan is het herfst. Dan maak je een herfst iets. Autumn of zo. Of dan winter. Hey, misschien is dat wel een leuk idee, zeg.
0: Nou, ik vind dat helemaal een gek idee. Want ik hou oprecht van ze allemaal. En ik vind ook dat ze alle 4 seizoenen hebben natuurlijk iets heel, iets heel eigens. Hè? En daar kun je ook heel mooi over schrijven. Dus als dat gaat gebeuren, dan laat ik het je zeker weten. Dan komen we bij jou primeuren.
1: Nou, hartstikke top, hartstikke top. Hey, nog eventjes de laatste vragen over het nieuwe plaatje. Hoe mooi dit is.
0: Yeah.
1: Ja. Wat voor verhaal vertelt het?
0: Hoe mooi dit is verteld, soms zitten er in zo'n liedje meerdere verhaallijnen. Ik denk dat het belangrijkste is dat het voor ons echt een ode aan het leven is. En dan gaat het om alle kleine herinneringen. Dat je naar huis fietst en dat de zon ineens je tegemoet schijnt. Of dat je een hele mooie avond met vrienden hebt. Dus het gaat om die kleine onverwachte momenten in het leven die het kleur geven. En eigenlijk zeggen we, het enige wat we kunnen doen is mooie herinneringen maken. En laten we dat alsjeblieft ten volle doen.
1: Ja.
0: Het is wel ook een lied met een lach en een traan, want we hebben allebei in ons leven wel ook meegemaakt het ziektebeeld van Alzheimer, dat mensen herinneringen vergeten en dat ze ze ontglippen.
1: Ja, zeker.
0: En dat is gewoon heel bitter om te zien. En daar, dit nummer doet eigenlijk een oproep aan iedereen, wees als je gezond bent, maak er echt het mooiste van met elkaar, want dat kan je ook zomaar omglippen.
1: Nou, mooi kunnen we het niet afsluiten. Ik wens je nog een hele leuke tijd in Berlijn. En we gaan zeker in de toekomst wat meer van jullie horen. In elk geval, vandaag is het de dag top. Hoe mooi dit is. Hè. Een leuke dag vandaag in Berlijn.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Dit is de dagtopper.

alweer bijna een week geleden dat het bevrijdingsdag was. Hè? Ja, het gaat hard. Dit was één liedje die is blijven hangen. Die moeten we nog draaien. En hierbij is het gedaan. Hè? Chris Christoffersen en Broken Freedom Song. Bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdagmorgen. We zijn alweer 9 mei. Hè? Ja. Goh, ja, ik vind het al zielig, weet je, als er wat met dieren gebeurt. Zo gisteren ook trouwens. Tijdens mijn wandelingetje, toen had ik ook nog iets meegemaakt. Er was er een kat aangevallen door zo'n grote hazenwindhond. Die kat die zat met een gebroken pootje, of een, nou ja, in elk geval een pootje wat een beetje gehandicapt was onder de auto. Dierenambulance gebeld en volgens mij is die dierenambulance uiteindelijk ook gekomen. Ja, er waren wat andere mensen die erbij hebben gewacht. Ja, en dan nou las ik vanmorgen ook dat er in Leeuwarden een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk is gemaakt. Snap ik dan ook weer niet. En ja, Leeuwarden neemt de verantwoordelijkheid wel op zich. Ze zeggen het was niet handig. De zandheuvel die staat op het bouwterrein van de nieuwbouwwijk aan de rand van de stad werd eerder deze week gefilmd door een fietser. Nou, op de beelden zie je dan tientallen oeverzwaluwen die in de zandbult in en uit vliegen. Want ja, het is het broedseizoen. En de oeverzwaluwen die hebben natuurlijk een steile wand nodig van zand waar ze een nestgang in kunnen uitgraven. Nou, en in dit geval bleken ze dus gekozen te hebben voor het zanddepot. Maar ja, de fietser die kwam even later ook weer voorbij, een paar dagen later. En toen zag hij dat alle nesten waren verdwenen. De steile wand in de zandheuvel was volledig dichtgemaakt en begraven onder een laag zand. Ja, de hele bult leek wel dichtgesmeerd. De nesten zijn gewoon doelbewust vernield met een bulldozer. Ja, akelig om te zien, zo vertelde de fietser. Aan onder andere de regionale omroep Friesland. Ja, de zandheuvel, hè. Jongens. Ja, beter opletten, hè. Ja, beter opletten, jongens. Want het zijn dieren en die hebben natuurlijk misschien wel de meeste rechten op deze aarde, hè. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker nog even wachten. Dan is het Songfestival. Zoals we waarschijnlijk wel weten. En dan doen allemaal landen weer mee. Ja, Nederland doet niet mee. Ja, in 1987 trouwens, in Brussel, wint de Ier Johnny Logan het Eurovisie Songfestival. Het is de tweede keer dat Johnny Logan als eerste eindigt. Hij deed dat ook al in 1980. Ja, het wordt wel een hele spannende Songfestival. Doen heel veel landen wel mee natuurlijk. Hè. Onder andere, ik zei het al, hè, Israël, Estland, Litouwen, San Marino, Polen, nog veel meer landen. Onder andere ook België doet mee. En die hebben een alleraardigst liedje, vind ik. Dus dan moeten we maar voor België gaan juichen. Toch? Want Nederland, die doet niet mee.

0: Erik van Vliet.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: 1968 was Paul McCartney op een boerderijtje in Schotland. En toen heeft hij het liedje geschreven. The Long and Winding Road. Ja, het gaat over de spanning binnen de band en de lange weg naar huis. Het werd hun laatste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Geniet van het mooie weer en ik spreek je morgen weer. Tot dan.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.
11: Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
17: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalm is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
19: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
24: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
25: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
15: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
16: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
17: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, to the flow now, ooh.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
24: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-1130-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn vier mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en zorgeloos gevoel.
19: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Goed zo.
25: Langstraat FM.
26: Succesnummers met Robert Sniermanni.

Nou, heerlijk om te beginnen op deze 9e mei 2026. Mijn naam is Robbers Niemani. De tweede uitzending bij Langstraat FM. En ik hoop dat er nog heel veel zullen volgen. Je hoort de Total Touch en Touch Me There uit 1996 met zangeres Treintje Oosterhuis. We hebben heel veel leuke dingen weer vandaag, dus blijf lekker hangen. De tweede in de rij is Teddy Swims en hier is de Door.

Lekker vrolijke muziek hier bij Langstraat FM. We zijn te beluisteren via Noord-Brabant op DAB+ 6C, Midden-Brabant DAB+ 8A, FM Waalwijk 106.8 en Heusd op 105.7 MHz en de FM-band, jawel. Daarvoor hoorde je Teddy Swims en The Door, zometeen de kettingplaat. Ik heb vandaag gekozen voor Philip Bailey en Phil Collins en Yves Jelover. We zijn vorige week geëindigd met Help van de Beatles, de laatste cijfer of letter was de P. En dan beginnen we dus nu met de P van Philip. We gaan luisteren naar UK uit 1979. Hier is Rendezvous 602 van het album Danger Money.

De kettingplaat voor vandaag. Philip Bailey en Phil Collins. Allebei, ik had trouwens ook Phil Collins kunnen kiezen natuurlijk, maar ik vond deze wel leuk. Easy Love uit de jaren 80. De kettingplaat, we zijn vorige week begonnen als eerste keer met Help van de Beatles. En dan beginnen we vandaag. Dus volgende week beginnen we met de R. Dat is voor volgende week dan weer. Zometeen gaan we een moederdagplaatje draaien van Corrie Konings. Je moedertje, ja, moet gewoon, hè. Yes, Mr. Big, here's Romeo.

ik moest hem gewoon draaien vandaag, Rob. Corrie Konings en Je Moedertje, geschreven door Bob Smit. En die kennen we natuurlijk weer van de Bob Smit en Duck City Sextet. En die trad heel veel in het Lido in Waalwijk op destijds. In de jaren 60 dan. Voor de ouderen onder ons weet dat vast nog wel. Let's go play and talk.

Styles en American Girls hier bij Langstraat FM. Het plaatje wat we nu gaan draaien is een plaat die eigenlijk uitkomen is in twee talen. De A- en de B-kant van het singeltje. Dat zijn de vinylplaats die we tegenwoordig heel veel draaien. We hebben het over Kraftwerk, Das Modell. En dat is de titel van dit plaatje.

Carrie Hollier en Fantasy hier op Langstraat FM. Volgens mij verdient ze met de kerstplaat veel meer eens met al die platen die ze gedaan heeft. Elk jaar komt dat weer terug, hè. Daarvoor zat Kraftwerk trouwens met Das Modell uit 78. We kunnen hem ook een keer voorbij laten komen in het Engels. En dat zijn de Bengo Boys en Shalala.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
18: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
23: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
24: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
25: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ja, dat was DISCO uit de jaren 80. Heerlijk was dat vandaag op Langstraat FM. En ja, zaterdagmiddag tijd voor voetbal op de radio. Want we hebben op de lijn Flynn. Flynn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Arno, vanuit Tilburg ditmaal. Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor jou luid en duidelijk. Lekker.
1: Helemaal goed.
0: Het zonnetje schijnt, dus het kan een zonnige wedstrijd worden.
1: Ja, ja, het zonnetje schijnt hier nou net niet meer. Ik heb het altijd net als je Tilburg binnenrijdt, dat het de zon net achter de wolken wegtrekt. Maar dat is misschien persoonlijke perceptie. We gaan in ieder geval zo meteen wel voetballen. Het weer is verder natuurlijk wel heel mooi. Er zijn wat wolkjes aan de lucht. De zon is net even weg, maar het is verder mooie condities vandaag om een potje te voetballen. En dat gaan we met twee in RKC natuurlijk doen. Tegen elkaar vandaag de return van de wedstrijd van afgelopen woensdag, moet ik zeggen, dinsdag. En ja, het is RKC dat de 0-1 achterstand goed te maken heeft. Romerato was het die een eigen goal maakte in die eerste wedstrijd. En vandaag moet dat dus weggepoetst zien te worden. En dat zal RKC tegen de volgende elf van hun tegen gaan doen. Daar zijn maar twee wijzigingen in de opstelling ten opzichte van afgelopen dinsdag. Die dan de hulp bekomen. Daar is niks aan veranderd. Achterin start de Stam Hoogma en Behoenek. Linksback staat Chueon. Die vervangt Pallone. Die is minder goed bevonden. Verdedigend was hij ook een van de slechter aan de kant van hun twee. Op het middenveld staan dan Dodeman rechts met op het middenveld Besselink en Twicht. En aan de linkerkant El Alucci. Vorige week nog op de bank. Toen stond Kulenbasis. En nu dus wel weer vanaf de start. In de spits staan Haan en Baartmans. Daar is nog geen Verheid. Nog niet helemaal fit, maar zal waarschijnlijk wel in kunnen vallen. RKC Waalwijk, die heeft wat meer gewisseld. Keeperspositie is onveranderd gebleven. Rechtsback staat Bakboord. Dat is al een wisseling in nummer 1. Van Gelderen en Postma achterin. Ook dat is geen wijziging. Afgelopen wedstrijd dinsdag was het wel eens de bedoeling dat Van Eijwaard zou starten. Maar uiteindelijk moest hij de zik afhaken. Hij zit wel vandaag op de bank, maar zal ook waarschijnlijk niet veel gaan spelen. Linksback is heel, dat is hetzelfde. Nee, dat is overigens niet hetzelfde. Die is volgens mij rechtsback. Die is doorgeschoven. Dan het middenveld is totaal anders dan vorige week. Van Kaam, Van der Venne en Boeetjes. Aanvallend middenveld van RKC dat dus een 0-8 zat goed moet maken. En daardoor dus aanvallende optie kiest. Cleonise staat rechts voor. Kramer in de spits. En Castillo links voor. Dat is dus de opzet. Page naar de bank verzet. Unuke is geschorst. Van der Leyen is nog niet fit van de hoofdbestuur. Die opgeeft in die wedstrijd tegen Rode EC. Dus het is echt een beetje aanpoten en ja, improviseren voor Sander Duits met de opstelling. Kramer dus in de spits en hij zal het waarschijnlijk 90 minuten moeten gaan doen. Mocht er al eerder in het voorzicht zijn dat er een verlenging aan zit te komen, dan kan Van der Veen of Van Beekveld wellicht nog doorschuiven naar de spits. Maar dat is niet ideaal. Kramer dus mogelijk in zijn laatste wedstrijd vandaag in de spits en zal het toch een heel groot deel van de wedstrijd moeten gaan spelen. Ja, dan nog even wat de karakteristieken. Vorige week is nog niet verloren, dat is duidelijk. Maar wat er minder positief stemt van vandaag is dat de laatste uitoverwinning in Tilburg maar liefst 21 jaar geleden. In augustus 2005 won RKC hier voor het laatst. 1-2. En er is vandaag een minimale overwinning nodig om op zijn minst verlenging eruit te slepen. 1 doelpunt verschil winnen is verlenging. 2 doelpunt verschil winnen is een directe overwinning voor RKC. Die dan doorstomen naar de halve finale van de play-offs. Van Willem II geldt, een gelijkspel is dezelfde, ja, is positief voor hem. Dan kunnen zij woensdag 3 mei om 8 uur, 13 mei om 8 uur aftrappen in de halve finale van de play-offs. We gaan hier over 5 minuutjes aftrappen, Arno.
0: Ja, lekker. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er helemaal klaar voor in de studio. Dus wat dat betreft, ik zou bijna mijn RKC-tenue aantrekken om ze wat aan te moedigen vanuit de studio.
1: Helemaal goed. We gaan hier over 5 minuten aftrappen. De sfeer zit er hier in ieder geval ook goed in.
0: Mooi. We spreken je later. Oké?
1: Okay? Ja.
0: En we draaien lekkere muziek tussendoor en Flynn verslaat vanuit het sigarenstadion uit Tilburg de wedstrijd Willem II tegen RKC. Die zijn de Action Free Singers.

Ja, Tuma Forest House was een leuke clip bij deze plaat uit de jaren 70. Ze hadden zeg maar twee grote hits, Mexico en deze. Ik denk vanuit, het is zaterdag, laten we deze plaat nog eens een keer draaien. Op Langstraat en Wembley met de live bij vandaag. De wedstrijd, de spannende wedstrijd tussen Willem II en RKC. En wat Flynn al vertelde, ze moeten minimaal met 2-0 winnen. Willen ze door kunnen, zeg maar, en ja, doorgaan om dan maar weer verder te spelen. Om misschien volgend jaar weer Eredivisie te spelen. Maar we gaan het zien, dit is... Volgens mij 21 jaar geleden dat Flynn vertelde. Sinds ze gewonnen hebben bij Willem II. Dus laten we vandaag hopen dat de voetbalgoden ons gunstig gezind zijn.

0: Ja, een lekkere plaatje uit de jaren 90. Deze van prachtig van. Sucro en Paul Jong samen. We gaan even naar het stadion in Tilburg. Want daar zit Flynn van Mook. Flynn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ze zijn begonnen?
1: Ja, we zijn inmiddels begonnen. 3 minuten onderweg. Stand is nog altijd 0-0. Maar dat had al binnen een halve minuut 1-0 voor de D kunnen zijn. Van Os met een grandioze redding in de eerste minuten van de wedstrijd. Het was Baartmans die er ineens door was, terwijl RKC zelfs mocht aftrappen. Hebben eigenlijk nog niks goed laten zien. RKC simpel de bal ingeleverd. Hier Boetjes weer, die zo de bal het middenveld weggeeft. Hele slechte start van RKC. Willem II had dan ook nog een kansje, maar dat wist Postma één keer goed dicht te lopen. En ook Van Gelderen moest daar ingrijpen. RKC is er nu toe al 2-3 keer goed weggekomen, omdat het vooral zelf niet scherp begint. Heeft het RKC, of Willem II die kansen gegeven. Kramer natuurlijk in de spits. Dat zal wennen zijn van RKC. Moeten misschien iets anders spelen. Unik is daarin wat meer aanspeelbaar en bewegelijkere spits dan Kramer natuurlijk is. Om wat meer mee te kunnen afleggen. En Kramer is eigenlijk alleen een aanspeelpunt. Moet dan de balletjes door kunnen geven aan een Castillo en een Cleonice op de zijkant te staan. En die moeten daar nog iets mee zien te doen vandaag. Dat kunnen ze natuurlijk wel heel goed. Zeker Cleonice heeft het seizoen al een aardige moyenne opgebouwd. 7 doelpunten, 8 assists. En dan nog een doelpunt in de play-offs. Dus in totaal 16 doelpunten bijdragen dit seizoen. Dat is niet onaardig. Moet de buitenspeler aan de rechterkant. Heeft er niet bijgetekend van dit seizoen. Hier aan de rechterkant is het Stam voor Willem II. Nu heeft Castillo tegenover zich. Tikkie terug naar Twicht. Door over de as naar Baartmans. Maar daar is Postma goed bij. Postma speelt aan de rechterkant van het centrale duo. Van Gelder aan de linkerkant. Valt op vandaag. Doet tegenwoordig snel in. Zijn fel begonnen. Ook gesteund door het thuis publiek natuurlijk, dat blijkt vanaf minuut 1 met z'n allen, zoals op de lange zijde, dan ziet hij niet heel vaak rond te springen en zingen. Misschien daardoor een kleine opleving gehad. Verder nu wel goed voetbal aan de linkerkant, El Alucci, laag harde voorzet en nou wordt hij ingetikt. Oh, zegt, daar gaat hij voorlangs. Er had het weer Baartmans kunnen zijn, of is dit Haan? Nee, dit is volgens mij ook Baartmans. Had hem zo in kunnen tikken, maar raakt hem niet volledig aan, of niet lekker in ieder geval. En daardoor gaat die bal aan de andere kant voor langs. Maar Willem II is echt wel de betere partij in de eerste 5 minuten. En zeg maar van geluk spreken dat het natuurlijk 0-0 is. Er moet echt een tandje bij, een tandje scherper, een tandje meer energie in deze wedstrijd. En minder fouten zou wellicht ook helpen in dit geval. De scheidsrechter van vandaag is trouwens Joey Coy. Daar heeft Kramer natuurlijk geen goede verstandhouding mee. Dat kan ik zeggen dat Kramer het met geen enkele scheids heel goed kan vinden. Is vandaag wel de aanvoerder natuurlijk, kan Baren misschien wel iets meer praten en proberen en iets meer treiteren dan hij normaal gesproken mag. Lange bal van ons richting Kramer, wordt niet gevonden. Maar RKC heeft de bal snel terug, wou ik zeggen, omdat Postma daar goed in komt. Maar hij is daarna de bal meteen weer kwijt. Postma moet terugrennen, doet dat aardig, maar de bal gaat zo hard richting de goal van ons, de team in de 16 op kan vangen. En dus in de handen van de keeper die dus de laatste speelronde en de play-offs van RKC kiept, doet dat niet onverdienstelijk. Ook deze wedstrijd al een hele goede redding meteen in de eerste minuut. Spelen trouwens gewoon de kant op waarin Willem II naartoe wil spelen. Dat is dus de eerste helft richting de minder fanatieke kant. En de tweede helft richting de fanatieke front. Moet ik zeggen dat hier in Tilburg het uitvak naast de fanatieke kant van Willem II zit. Dat is niet heel veel stadions. Hier een mooie steekbal richting Cleonice. Die kan door. Tweede paas van de Vende. Laag uit voor. Kramer komt daar net te laat. Maar die bal is ook nog getoucheerd door Hoogma. Daardoor is die bal misschien net niet lekker op maat voor Kramer. Maar wel een goede actie van RKC. Castillo was dat met een mooie balkleding. Hier is een randje buiten spel. Had de VAR waarschijnlijk er wel naar gekeken. Maar het zag er in ieder geval goed uit van de zijkant. Dus bijna een voorsprong van RKC uit het niets. Dan levert hier Boetjes de bal zo weer in. Die speelt echt heel slecht. Dan is Haan door het goal. Vrij rond achtervolging. Haan tikt er ver voor zich uit. Moeilijke hoek. Zij net. Ja, die tikt er ver voor zich uit. Daar komt het uiteindelijk helemaal niks meer mee. En dan komt RKC goed weg. Van ons kan weer een doeltrap nemen. De wedstrijd gaat nu al twee kanten op. Willem II speelt niet op de verdediging. En RKC wil wel aanvallen als het kan. Maar tot nu toe is het erg slordig. 7 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Flynn. En zodra er nieuws is, dan schakelen we het over naar jou. Dankjewel.

wat een lekkere plaat deze van Taylor Swift. Ik ontdekte hem een tijdje geleden. Ik dacht van god, wat een leuke plaat is dat. Er stond al een tijdje in de hitparade, maar ik heb Taylor Swift in mijn hart gesloten. Het is bijna 16:45 op Langstraat FM. En we volgen Willem 2 tegen RKC. En dit zijn Simon en Garfunkel.

0: Ja, lekkere platen hebben ze gemaakt deze. Simon & Garfunkel, jongen, gouden oude uit de jaren 60. Dear Mrs. Robertson, we schakelen even over naar de wedstrijd. Willem 2 tegen RKC. Flynn, kom er maar in.
1: Ja, 5 minuten gespeeld, Sander had het 0-0. Die eerste 5 minuten waren duidelijk voor Willem 2. Maar de team daarna heeft RKC toch echt wel veel meer de bal gehad dan de Tilburgers. En laten we ook gewoon beter voetbal zien. Nog steeds veel foutjes tussendoor, maar dat komt ook een beetje doordat ze wat meer opportunisme en meer durf spelen. Ja, dat wil wel eens een risicovolle bal natuurlijk in de voet bij een Tilburger belanden. Dat is dan niet zo heel erg, maar dan moet je oppassen dat het niet op de middenlijn gebeurt. Dus je nog maar een paar mensen achter de bal hebt, dat gebeurde dan wel een enkele keer. Maar tot nu toe nog geen grote gevolgen voor Van Os geweest, die echt heel noodzakelijk moest ingrijpen. Vaak uiteindelijk kon het net opgelost worden. Hier nu weer een bal van Van Helt die net te slap is. En dan kan RKC of Willem II eruit. Maar die geven eigenlijk meteen elke keer bal die ze cadeau krijgen. Zo weer terug aan RKC. Omdat die de bal maar gewoon hard naar voren schiet. En dan hopen dat daar een Baartmans of Haan aan kan nemen. En nu lukt dat dus niet. Omdat Van Kaam dan wel vaak voor zijn mannetje weet te komen. En die bal weg weet te tikken. RKC weer aan het voetballen. Van Kaam. Ik zit trouwens één grote kans gehad nog in die tussentijd. Dat we wat muziek hadden op de radio. Dat was toen aan de linkerkant. Castillo Held weg kon steken. En de Kleuniers aan de andere kant die voorzet kon eigenlijk aannemen en binnen schieten. Alleen hij besloot hem maar één keer te schieten. En schoot hem daardoor wat wild naast. Maar het scheelde niet heel veel. Het was een goede aanval van RKC. En een prima schot eigenlijk ook van Kleuniers. Had achteraf gezien alleen moeten aannemen. Maar goed, dat is achteraf wel makkelijk praten. Hier weer een bal van Van der Venne. Waarvan Van Kaam denkt ik laat hem lopen. Er staat iemand achter mij. Maar er staat iemand achter hem. Maar kan Willem 2 wel eens iets gaan proberen. Bal richting Baartman. Laat hem vallen voor El Alucci. Of de Chewy anders dat. De linksback die hem opkomt. En die zwaait van de hand in het gezicht van Goetius is dat volgens mij. En die gaat even bij liggen. Nee, dat is volgens mij Bakboord. Inderdaad, die daar op de grond blijft liggen. Speelt vandaag rechtsback. Het is juist ook al eventjes geraakt en beneden getrokken. Daar wilde Sander Duits graag een gele kaart voor zien. Want dat ging volgens mij vooral over dat die bal al weg was. En die Willem 2 nog even een handje gebruikt om hem naar de grond te werken. Zodat hij in ieder geval niet de aanval voort kon zetten van RKC. Alleen dat werd alleen bestraft met de vrije trap tot ongenoegen van Sander Duits. De held doet ondertussen even zijn lange mouwenshirt uit. Die had hij aan. Ja, dat is echt niet nodig vandaag. Ondershirt onder je wedstrijdshirt. Want het is echt beetje heet hier in Tilburg. Zeker in de zon. Het hele veld op een meter of vijf op de lange zijde naast roken. Langs de zijlijn is in de schaduw. Daar staat nu bijvoorbeeld Stam. Die kan wel lekker in het schaduw voetballen. Alleen de rest van de spelers kunnen dat niet. Boetius aan de bal. Die heeft nog wel een lange mouw aan. Dat is de enige op het veld volgens mij. Inderdaad. En Boetius speelt er dus geen lekkere wedstrijd hoor. Veel ballen weer ingeleverd. Lijkt het niet echt de wil te hebben om te verdedigen. Bij Van Kaam staat wel anders. Bij Boetius zou je toch denken van ja, die wil iets meer van zichzelf laten zien. Die wil zichzelf mogelijk in de kijker spelen voor een stapje overop. Mocht RKC het niet halen in de play-offs. En die kant zit er natuurlijk dik in met de huidige stand van zaken. 0-1 verloren in de ene wedstrijd. En nu terug gaat strijden nog altijd 0-0 hier. Boetius inderdaad op middenveld. Tikkie breed naar Held. Risicovolle bal werkt niet al te best, maar hij komt aan. Held met Castillo daar. Dat is een gevaarlijk duo aan de linkerkant. Castillo door, buitenom. Willem Bol gooi richting Kramer. Nog weinig gezien deze wedstrijd. Alleen als aanspelpunt af en toe, maar zelfs dan niet echt nuttig geweest. Held knap vrijgespeeld. Balletje achter standbeen en dan zo de ruimte in. Bal breed uiteindelijk via Van Kaam naar Bakboord. Aan de rechterkant vraagt Cleonise, maar die bal is veel te hard. RKC blijft stordig in die laatste fase en levert daardoor veel ballen in. Nog geen echte grote kansen gezien voor RKC daar. Van der Venne en Kramer komen totaal niet in het spelbeeld voor. Terwijl eigenlijk alles moet komen van Held, Castillo, Cleonise en op het middenveld een beetje Van Kaam en Boetius. Dat zijn de mannen die het moeten doen. Wat wel opvalt is dat Castillo bijvoorbeeld echt heel veel afwisselt met Held. De ene keer staat Help links voor en de andere keer staat Castillo links voor. En dan als de ene die voor links voor staat, staat de ander linksback. Dat gaat goed daar aan de linkerkant. Aan de rechterkant is het met Bakboord en Cleonise. Die moeten natuurlijk wel allebei in positie blijven staan, maar een beetje wispelturig. Nu RKC weer aan de bal. Willem 2 speelt ook echt niet goed hoor. Die zijn vandaag hier in ieder geval tot dusver te pakken. Als ze de tweede helft uit een ander vaartje gaan tappen, dan is het misschien wat anders. Maar RKC is tot dusver eigenlijk sinds, als je de eerste 5 minuten even niet meerekent, dat kwartier daarna gewoon de betere partij. Alleen weet in die laatste fase niet echt tot de 16 door te dringen. En niet echt reële kansen te creëren. Boetius nu op het middenveld. Alles en iedereen bijna op de helft van Willem 2. Dan is het Kramer die wordt aangespeeld. Die laat hem hard schieten. En dan is het Van der Venne die denkt ik neem hem afvallende bal op de volley. Maar die schiet hem bijna het stadion uit. En dat is hier in Tilburg wel een stukje moeilijker dan in Waalwijk. Het stadion denk ik 2 keer zo hoog. En hij schopt nog buiten de 16. Dus dat geeft wel aan hoe ver hij ernaast staat Van der Venne. Maar goed. Als je misschien net wat anders raakt, dat hij dan zo de goal inploft over die deel heen. Want verrassend was het in ieder geval wel. Maar resultaat mag je het niet hebben. In ieder geval, RKC wel twee keer geschoten, maar nog steeds geen schot op doel. Dat was in de ene wedstrijd ook zo. En daar lijkt vanmiddag wel iets van verandering in te komen. De RKC komt wel degelijk op de deur. Alleen moet nog even wachten tot die bal een keer goed valt. 20 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-0.
0: Hey, dankjewel Flynn. En we spreken elkaar dadelijk weer als er weer iets te beleven valt. Of over een plaatje of twee, hè. Zoiets voor de klok van vijf, zeg maar. Goed. We draaien ook lekkere plaatjes. De debuutsingle van Dua Lipa.

0: Oké, Dua Lipa. Altijd lekker natuurlijk om te draaien. We gaan nog eventjes voor dat zometeen het nieuws komt over 6 minuten. Schakelen we nog even over naar Tilburg. Tilburg, Flynn, hoe gaat het in het stadion?
1: Ik is even iets aan het rijden aan het verliezen. Als je het op een soort grafiekje kan bekijken, zou ik zeggen, Willem II nu wat dreigender, wat meer op momenten mee. Maar hier een lange bal richting Kramer, kan die koppen? Nee, wordt vastgepakt erover, maar kan dus de lucht niet in. Maar bal komt uiteindelijk bijna wel terecht nog bij Cleonise. Maar uiteindelijk is het een Willem II die hem wegziet. Het is juist Willem II met een dreigend moment. Die komen dan toch iets makkelijker de 16 binnen van RKC. Daar heeft de Waalwijkse ploeg toch wat meer moeite heen om mee om bij Willem II daar echt de 16 binnen te komen. Daar is het vooral tot de 16 en niet verder. En dan loopt RKC vast, dat maken ze een fout. Willem II, als het eruit komt, dan is het vaak ook wel echt meteen dreigend. En moet Van Os 9 van de 10 keer ingrijpen. Maar tot dusver eigenlijk pas 1 keer echt noodzakelijk met een goede redding. Maar verder nog niet. Kramer weer gezocht, nu door Postma. Maar deze bal weer niet op maat. Kraat dan misschien ook iets te laat. Waardoor Willem II nu kan counteren. Daar lijken ze toch wel meer op te spelen, hoor. Op counter, omdat RKC ook simpelweg mee de bal heeft. Laag harde voorzet. En dan is het Van Gelder die hem voor de zekerheid over de zijlijn schiet. Of voor de achterlijn tikt. En dode man gaat die corner nemen. Daar viel natuurlijk die goal uit. Die enige goal uit in Waalwijk. Omrat werkte toen een eigen doel. Dat zal denk ik niet de reden zijn dat hij vandaag niet speelt. Dat was gewoon ongelukkig. Had iedereen anders kunnen zijn. Joey Kooi zet het even neer in de 16 meter, dat niet iedereen van elkaar afblijft. Dodeman stikt een handje de lucht in. Het is dezelfde bal als afgelopen, of in ieder geval van dezelfde kant als afgelopen dinsdag. Dus hij kan ook weer lelijk indraaien deze. Van Os is natuurlijk niet de grootste keeper. Deze draait ook lelijk in. Van Os hoeft niet in actie te komen, want help komt hem weg. Maar daarvoor al een overtreding geconstateerd door Joey Kooi, die tot dusver echt heel prima fluit. Maar moet ook toegeven dat het dusver nog geen hele lastige wedstrijd is. Een paar duidelijke overtredingen, maar ik ben het niet echt in totaal. Maar 4-5 keer voor een overtreding heeft gefloten. Wat dat betreft valt het nog mee. Als je nagaat dat het een derby is, dan verwacht je natuurlijk eigenlijk altijd heel veel trekwerk en spektakel. Maar dat valt het op heden nog mee. Van Os gaat deze indirecte vrijtrap nemen. Of directe vrijtrap natuurlijk, dat is natuurlijk geen buitenspel. Een lange bal richting Kramer, uiteraard. Kan hij hier een kop wel winnen? Ja, deze komt hij wel een keer door, maar dan is het volgens mij die rechtsback vindt Stam inderdaad die de bal daar wegkomt voor het Van der Ven hem aan kan nemen. En dan heeft Willem II weer de bal. RKC lijkt dus iets aan het terrein te verliezen, zoals ik net zeg. Minder vaak de bal, minder lang de bal in de ploeg. Dus we hopen dat dat zo meteen weer draait. Willem II lijkt er toch ook niet heel veel raad mee te weten. Hoe net nu een lange bal, maar houdt zich uiteindelijk toch in. Dus blijft die bal wel hangen. Dan kan RKC het een beetje vast gaan zetten. Dat doet het dan ook. Dodeman nu aan de rechterkant opgejaagd door Held. Dan komt Boesius druk zetten bij Besselink. Een lange bal richting Baartmans. Postma duwtje in de rug. Daardoor Baartmans hem over de zijlijn loopt. Ingooien voor RKC. Dat is prima gedaan voor RKC. Zet het goed vast, waardoor die lange bal gespeeld moet worden. Dat zagen we wel eigenlijk ook. Daar was Willem II ook echt niet heel goed. Hadden ze makkelijk kunnen winnen RKC als ze iets meer kansen wisten te creëren. En dan scheelt het eigenlijk ook als je dan nog het laatste half uur gewoon met 11 man kan uitspelen. Maar door twee domme gele kaarten van Uneke was dat niet mogelijk. Helpt met de ingooi aan de linkerkant van het veld. Lange bal richting Kramer. Kan hem daar verlengen, maar daar staat niemand achter. Nou moet Kleinies natuurlijk eigenlijk staan. Die moet weten dat die bal daar kan komen. En nou kan Willem II overnemen. Aan de linkerkant is het Chouillon met Elalucci bij zich. Bal naar Elalucci. Daar zet Bakbord goed druk. Maakt daar geen overtreding. Kan dan doorlopen. Kleinies is staan aan zijn rechterzijkant weg. Chouillon is daar niet te vinden, want die was mee aanvallen. Cleonise haalt de achterlijn, gooit hem voor, maar daar staat Besselink. Afvallende bal is wel voor Castillo. Laat hem de stuitdruk hem aannemen en schieten. Maar het is een hele makkelijke prooi voor Dylan Heudel. Wel het eerste schot op doel in. Bijna 120 minuten, bijna 120 minuten voetbal voor RKC tegen Willem II. Dat heeft even op zich mogen wachten. Maar misschien is het een eerste streep aan de muur, om het zo maar te zeggen. En volgen er hierna nog meer. 27 minuten gespeeld, stand 0-0.
0: Hey, dankjewel Flynn. We gaan naar het nieuws. Tot dadelijk na het nieuws. En tot het nieuws hebben we een klein stukje Toto. Tot zometeen, na de pips van 5 uur. Dan zijn we weer terug bij je met uiteraard leuke muziek en verslag vanuit Tilburg.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet. De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

0: een lekkere plaat uit de eind jaren 70. Gender Veronica Unlimited. Een samengevoegd gezelschap met allemaal leuke jingles erin. En what kind of dance is dit? We gaan eens kijken of er nog reden tot dansen valt in Tilburg. Flint, kom er maar in.
1: 38 minuten gespeeld, zat nog altijd 0 tegen 0. Op het moment dat Holland 2 is weer wat opgeschoven naar RKC. Die spelen echt niet heel slecht hoor. De grote fouten zijn er inmiddels wel een beetje uit. De spanning is er misschien wel af. RKC moet natuurlijk gewoon een keer scoren. En dat zie ik al terug in het spel. Zoeken veelvuldig de aanvallen, ook regelmatig met prima combinatiespel. Hier bijvoorbeeld weer een mooie diepe bal op Cleonise, kan die binnenhouden. Ja, heeft daar Choyan voor zich. Cleonise kapt naar binnen, voorzet komt, daar staat natuurlijk Kramer, maar die bal is net te hoog. Hier de Neudel komt soeverein uit en plukt hem uit de lucht. En dan kan Willem 2 counteren, want daar moeten ze het van hebben vandaag. Niet eens van het opbouwende spel of iets dergelijks. Het is eigenlijk alleen maar counteren. Dodeman, goede bal richting aan, knappe aan, met Van Gelder in zijn rug. Terug aan de rechterkant. Dodeman heeft daar nu wel weer wat RKC'ers voor zich. De countermogelijkheid is wel zo'n beetje gezien, maar kan natuurlijk nog steeds. Hier nu aan de rechterkant Stam. Trekt dat naar binnen. Bal uiteindelijk bij Dodeman. Lepelt hem voor, maar vindt Held op zijn weg met, in ieder geval met die bal. Dan aan de rechterkant wel helemaal vrij. Die Twicht kan hem voorlepelen, maar daar gaat iemand naar de grond. Daar doet niet gekoppeld. Baartmans is dat. Postma komt weg. Bal blijft nog wel in bezit van een 2. El Alucci buitenom. Toch naar zijn rechter. Terug naar Besselink. Zo'n 5 meter buiten de 16. Nou, een tikje verder terug naar Bohunek. Willem 2 voor het eerst in lange tijd weer een omsingeling van de 16 van RKC. Voorzet komt. Baartmans kop. Nou, die kopt hem heel acrobatisch. Prima richting doel. Klinkt applaus van de tribunes. Dat is dat terecht. Komt knap bij die bal. Maar niet echt heel dreigend. 3 meter naast de goal eigenlijk. Dus dat scheelt genoeg. RKC echt wel de betere partij in de eerste helft. De eerste 5 minuten waren duidelijk voor Willem 2. Daarna is RKC, ja, hier een meester wil ik niet zeggen, want Willem 2 komt er vaak genoeg eruit. En heeft eigenlijk qua kansen wel, qua expected goals om het zo maar te zeggen, de grotere kansen, de grotere mogelijkheden. Maar RKC is veel meer in de buurt van de 16 van Willem 2. En komt af en toe ook wel tot een schot. Maar daar in die laatste fase van het aanvalsplan, daar gaat het steeds nog niet helemaal lekker. En dan mis je met Unieke en Van der Leijn natuurlijk ook wel een iets completere spits. Kramer, die kan een lekker balletje doorkoppen, maar meer ook niet. Hier neemt hij een klap aan, omdat hij daar twee klap van de bal zet. En dan laat hij hem gewoon doodvallen op zijn borst. En is de bal op de grond. Goed, dat is goed gedaan. Van die routinier natuurlijk voorin. Die bij verlies vandaag of gelijkspel zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Of een verlenging en penalties, dat kan natuurlijk ook nog. Maar laten we het even simpel houden voorlopig. Nu een bal van Postma, die schiet hem tegen Help aan, die moest hem laten gaan, maar dat gaat mis. En dan is het hier wel Quick Poetius die heel ja, gemakzuchtig ingrijpt, maar wel voldoende. Dat is goed gedaan. Poetius nu met links naar de rechterkant. Daar staat Cleonise. Actie naar binnen. Zoekt daar Kramer. Voorzet komt en die is te ver aangesneden, maar je ziet dat RKC probeert. Dit is dan veel van het moment. Dit gaat niet in als de boek, niet de boek in als een schot of een echt grote kans. Maar het is wel weer dreigend natuurlijk. Zo'n voorzet richting Kramer die net niet op maat is. Willem 2 nu weer in de opbouw. Bohunek, lange bal richting Haan. Die daar een beetje Loesjes weg. Uiteindelijk is het Van Gelderen die hier de bal pakt. Met Postma kan dat opgelost worden. Dan is de bal terug richting Van Os wat kort. Maar Haan loopt er niet op door. Dus pakt dit goed uit voor RKC. Dan het verdedigend eigenlijk best wel op orde heeft. De eerste 5 minuten werden ze even overlopen. Maar daarna zijn Postma, Van Gelderen en Castillo echt als een stel beest achterin bezig. Vaak met 2 man meteen de volle druk erop als er iemand door dreigt te komen. Dat werpt de vruchten tot dusver af. Boeesjes naar Held aan de linkerkant. Held terug naar Van Gelderen. En zo kan RKC hebben opbouwen. 41 minuten gespeeld. Arno stand nog altijd 0-0. 1 blaadje net voor de rust. En dan terug hier naar het einde van de eerste helft.
0: Oké, dankjewel Flynn. Draai we nog lekker een plaatje eventjes. Hè? Eventjes muziek erop, gas erop daar in Tilburg. Laten we hopen dat ze gaan scoren. En dan naar de finale. En dan natuurlijk naar de thee ook nog een keertje. Tot het volgende stukje, Ilo.

0: Hall daar in Tilburg voor de Waalwijk scheelt het dan. Hold on tight, the Electric Light Orchestra om 16:45. We gaan nog even naar het stadion in Tilburg. Flynn?
1: Ja, staat er altijd 0-0. Nog een halve minuut officiële speeltijd. En dan zal er misschien een minuutje extra tijd bij komen. Maar er is niet heel veel gebeurd. Het kan ook zijn dat ze het gewoon zonder extra tijd in eerste helft afdoen. Willem 2 komt hij nog een keertje. Maar die bal gaat richting Held. Kan hem maar vrij wegkoppen. En dan koppen Weesjes door. Die bal in ieder geval weer verder van de 16 af. Uiteindelijk belandt die bal bij Bakboord. Die, wou ik zeggen, schiet hem naar voren. Maar een schermbeweging speelt dan naar achter. Naar Postma, die echt een hele goede eerste helft speelt trouwens. Een van de betere spelers aan de kant van RKC. Kan RKC nog één keer 5 seconden. De vierde of is niet klaar met een bord. Dan lijkt het nu wel rust te zijn als Weesjes hier tempo maakt. Inderdaad, daar is het rustsignaal van Joey Kooi. Dan is de eerste helft geëindigd in een 0-0. 2 schoten doel voor beide partijen. RKC 4 schoten naast doel. En Willem 2 schoten naast doel. En wat betreft balbezit is het echt ruim het voordeel van RKC. 58%. Dus het spelbeeld is echt wel voor RKC. Maar een echt grote kans heeft het niet kunnen leren. Hopelijk kan dat in de tweede helft draaien. We weten het over 15 minuten, Arno.
0: Oké, dan zien we elkaar na de thee weer. Oké, dankjewel. Dan draaien we even lekkere plaatjes er even. We hebben een kwartiertje rust bij Willem 2 RKC, dus wij kunnen lekker even non-stop door muziek. Wil je meekletsen, kan dat natuurlijk via onze WhatsApp. Dat is 06 21 21 32 10.

Ja, Fiona Wils, wat een lekker plaatje was dit, zeg, uit de jaren 70, zeg maar. Misschien heb jij hem nog ergens in jouw platenkastje staan. Het zou zomaar kunnen. Deze dame had toch aardig wat hitjes. Geboren in 1939, is weer een tijdje geleden dat ze, zeg maar, er niet meer is. Maar in ieder geval maakte wel ontzettend veel hele leuke plaatjes. We kennen natuurlijk deze prachtige If You Could Read My Mind. Daarna hadden we nog een paar bescheiden hitjes, maar geen grote meer. Ja, leuk hoe zij haar carrière een beetje heeft voorgezet, zeg maar. Ja, deed natuurlijk mee in allerlei andere groepjes. Dat staat er altijd, hè. Zo gaat het altijd. Ze komen ergens en dan gaan ze ook wel weer verder. We hebben er allemaal natuurlijk op gedanst op die plaatjes. Ja. We gaan even terug naar de Zero's, om het zo maar te zeggen. Want deze dame is bijzonder populair, deze Sia. Doet het regelmatig met, muzikaal dan, met David Guetta. Dit is een van haar eerste plaatjes. Het heet Titanium om 22 over 5.

Ja, maar hebben ze lekker muziek gemaakt, deze heren van WM. George Michael en Andrew Rixley. Bijzonder populair in de jaren 80 natuurlijk met deze prachtige laat I'm Your Man. We gaan zo meteen weer terug naar het stadion in Tilburg natuurlijk. Maar daar zit Vriend van Moog, die doet vanavond live verslag tussen Willem II en RKC Waalwijk. Het is nog steeds 0 tegen 0. Dus we hopen dat het na de T in ieder geval voor RKC in minimaal 1 doelpunt maar liefst 2 gaan vallen. En bij Willem II natuurlijk niet, want bij 1 is het verlenging en scoren ze 2 keer. En Willem II niet, dan gaan ze door natuurlijk. Dus we gaan er 1 plaatje draaien en dan gaan we zo meteen naar Vlin. Tenminste, als je terug is naar de T natuurlijk, of een ijsje, je weet maar nooit, hè. 17:30, dit is Langs Gaat de Web.

0: Ja, dat was die Bruno Mars en Just Might. Maar er is gescoord, heb ik begrepen, in Tilburg.
1: Ja, we zijn een half minuut bezig in de tweede helft. En betekent op de prelo voorsprong. Aan de rechterkant is het volgens mij Dodeman die de assist geeft. En Ella Lucci die hem van voor makkelijk binnen tikt. En Zee komt totaal niet scherp uit de kleedkamer. En staat meteen naar rust met een 1-0 achterstand. En dat is niet fijn natuurlijk voor RKC. Dat nu dus op totale achterstand van 2-0 staat. Hier nog de herhaling op de schermen. De VAR gaat hier niks aan doen. De bal gaat tikkie breed en komt voor. En tussen drie verdedigers in kan Mounir Ella Lucci binnen tikken. Dat komt hem op zich wel toe. Verloren een tijdje terug zijn dochtertje. En nou kan hij scoren. En duidelijk ook geëmotioneerd Ella Lucci. Willem II staat er goed voor. RKC kan dus nu echt aan de bak. Moet in ieder geval twee keer scoren voor een verlenging. Dat gaat heel lastig worden. In de eerste helft kwamen ze eigenlijk na de halve minuut ook al goed weg. Toen kon van ons nog redding brengen. En nu is het na een halve minuut in de tweede helft wel meteen raak voor Willem II. Aan de rechterkant van RKC nu wel. Kleunies langs Chueon. Kap terug. Dus heeft hij hem nu weer voor zich. Kleunies zoekt naar Kramer. Voorzet komt. Helpt aan bij de tweede paal. Maar kan er niet koppen. Ja, misschien dat RKC nu wel nog vrijer kan gaan spelen. Postma maakt niet de overtreding op. De spits Haan, die zijn maatje Paardmans in de kleedkamer heeft achter zien blijven. Voor hem is Jurriaan van Aalst in de ploeg gekomen. Dat was de enige wissel in de rust. Nu een vrij trap dus voor Willem II. Nathan Chueon kan die gaan nemen. Schiet naar achteren. Willem II gelooft er weer in. Die speelde echt een hele beroerde eerste helft. Nog beroerder dan RKC. Dat eigenlijk best de bal prima rond moet gaan. Maar echt heel hoogstaand was het dan ook weer niet. Dat moet ook gezegd. Hier weer een overtreding in het voordeel van RKC. Dat wou ik zeggen. Dat is een vrij duidelijke duwfout van Stam daar op rechtsback. RKC moet snel die 1-1 weten te maken. Anders wordt het echt een heel lastige opgave. Je weet dat de defensie daar heel goed staat. En nu ze op 2-0 staan, kunnen ze met die marge ook echt verdedigend gaan spelen. En dat ligt eigenlijk alleen maar in het voordeel van Willem II. Mocht het 1-1 worden, in eerste instantie 1-1 zijn geworden, dan had je meer kunnen hopen dat Willem II aanvallend toch minder kon creëren en verdedigend wat in paniek zou raken. Maar dat is nu dus niet meer aan de orde. Een lange bal richting Kramer, komt niet aan. Wordt weggekopt. Castillo vangt op, kijkt naar zijn opties. Aan de linkerkant is dat Boetius. Die ziet Van Gelderen terugzakken, die speelt hem ook aan. Castillo nu de lange bal richting Postma. Kan hem misschien voor de goal brengen, dat doet hij ook. Daar komt Kramer, bal valt van de Venne en die schiet hem recht op de keeper af. Die jongen, wat doe je? Die had er vrij eenvoudig toch wel in een hoekje gemikt kunnen worden. Helemaal vrij kan hij daar in één keer ter hoogte van de penaltystip op de goal schieten. Omdat Kramer hem laat lopen en die verdedigers van de tegen geen rekening hielden met Van der Venne. Maar zo is ook deze kans om zeep kopen en kan Willem II meteen weer aankomen. Nathan Chueon naar de linkerkant. Kijk wie voor de goal staat. Bal komt daar. Goede voorzet en een goede kopbal ook van Haan, zeg maar. Van Haan is dat. Maar die kopt hem net niet lekker. Door die voorlangs gaat, maar hij hoeft er eigenlijk even tegen aan te lopen. De snelheid was heel goed en ook perfect aangesneden door die linksback van Willem II. RKC komt in ieder geval met de schrik kwijt dat het in ieder geval geen 2-0 is in de net kort naar rust. De eerste 5 minuten van de tweede helft, maar goed. 50 minuten gespeeld, stand 1-0 voor Willem II.
0: Dankjewel Sven, hopelijk valt het nog wel in de tweede helft. En gaan we hopen dat ze een beetje gaan scoren, hè? Oké, okay. Hey, succes en bespreken elkaar over een plaatje of zo weer, oké? Okay? Okay. By the way, the trends uit de jaren 70. Strength of my heart, baby. Een vrolijk plaatje, ik denk, nou, dat moet kunnen tijdens de uitzending. Things with the strings of my heart. Langs gaat hem met de wedstrijd Willem II tegen RKC.

Ja, ze treden nog steeds op, hè? Wel niet meer in de originele bezetting, maar ze zijn er nog steeds. Deze Tramps, ja, dat gaat vaak met die bandjes uit de jaren 70 en 60. Die gaan gewoon door, volgens mij, tot ze op het podium neervallen. Het is niets met voetballers die vaak zo op zijn 35e, 36e stoppen. Ze gaan gewoon door met hun passie. Hier is

0: Uit de jaren 90 snap, ze scoren enkele grote hits in de jaren 90. Zoals deze The Last, The First, Eternity, natuurlijk The Power and The Rhythm is a Dancer. We gaan weer even naar Tilburg.
1: Ja, 57 minuten gespeeld, stand 1 tegen 0 voor Willem II. RKC is eigenlijk die tegen goal ook weer gewoon de betere partij. Willem II slaat gewoon, ook in de eerste helft probeerden ze dat heel snel toe. En in de tweede helft lukt het. De eerste helft lukte het natuurlijk niet, anders was het 2-0 geweest. Maar dat is dus niet het geval, maar na die kans ook niks meer weten te creëren. RKC heeft wel twee grote kansen. Vanaf en twee keer kon hij vrij inschieten. De eerste was zojuist, toen ik nog aan het commentaar aangegeven was voor de twee nummers. En de andere was zojuist, toen die ook naar voorzet van Castillo vrij stond in de 16 en de bal eigenlijk net iets achter zich kreeg, omdat die bal niet lekker op de pantoffel kon nemen, maar wel richting het doel kon schieten. Maar wederom recht in de handen van Bjorn Heuland, die twee keer iets in de hoekje had geplaatst, was de keeper sowieso twee keer kansloos geweest. En dan had RKC in ieder geval een keertje gescoord, maar dat zover dus niet gekomen. Castillo zit hier een keer niet lekker erbij, terwijl hij echt een hele goede wedstrijd speelt. Nu is het El Alouchi weer aan de linkerkant. Kleunie is ook mee verdedigd omdat Chouillon meekomt. Maar die bal van El Alouchi met de buitenkant rechts is ver ondermaats. En dus over de achterlijn. Doet grap voor Van Os. Die eigenlijk had die eerste redding eigenlijk niet heel veel te doen heeft gehad vandaag. En bij die goal kon hij eigenlijk niet heel veel doen. Die werd van dichtbij in de hoek geschoten. Dan ben je als keeper al snel kansloos. Lange bal nu weer richting Kramer. Het is echt afwachten wat Unieke of wat Unieke is al tijd weg bij. RKC als trainer zei in ieder geval, Peter Unieke, wat Sander Duits gaat doen. Het is nu op zich wat betreft wel makkelijker, want als het toch gelijk was geweest, ja, dan wil je wel scoren. Dus er moet er iets extra's bij voorin, maar ook niet te aanvallend. Ook weer niet te vroeg, dus dan is het echt een lastig time wat dat betreft. Nou, als dat ze eenmaal achter, dan zal het toch wel wat eerder misschien extra versterking voorin moeten komen. Wil je nog iets proberen? Het is toch alles of niets vandaag, dus dan maar misschien 20 minuten met 3 achterop gaan spelen met 3 verdedigers, bak wordt eraf en bijvoorbeeld een Fager in, dat is een optie, of gewoon heel doorschuiven naar een drietje naar voren. Voor het komt van de Venne, komt net niet raak, die bal is net te hoog, bal schiet wel door, Kleunie is aan de rechterkant, vangt op naar voorzet van Help. Kan hij hem inbrengen, buitenom komt bakboord, maar van de Venne neemt er aan, zit niet buitenspel, voorzet komt, er staat helemaal niemand, vlagwijd naar beneden, dus geen buitenspel voor de Ossenaar. Dan kan Willem II counteren, maar die aanname van Dodoan is niet goed. Dan kan Castillo die bal weer inbrengen. Van der Venne weer gezocht, duwtje in de rug. Maar geen beltje, van de bal is zwart erin. Van de bal is daar volgens mij Boetius die zijn eerste goal maakt van RKC. 60 minuten op de klok. En dan hebben we weer een wedstrijd hoor. 1 tegen 1. En eindelijk weet RKC daar iets te doorbreken in de defensie van Willem II. Er is wel contact met Zeist, maar dat lijkt me heel kortstondig. En Boetius dus met zijn eerste goal van RKC op het moment dat het belangrijk is. Nog een half uur op de klok. En nog één doelpunt te gaan voor een verlenging van RKC. Deze alles even nodig. Een opsteker. En de 1-1 biedt natuurlijk nog geen randjes op niks. Maar misschien maakt het Willem II wat zenuwachtiger. Afvallende bal die van randje 16 een beetje op de volley via de grond. Via ik denk ook nog een Willem II in de linkerbovenhoek ploft. En zo is het dus ineens uit het niets eigenlijk. 1 tegen 1. Maar het komt er zeker wel, moet ik zeggen, een beetje aan. Want na die goal is Willem II echt niet meer de betere partij hier in Tilburg. Castillo jaagt nu weer door op Bohunek, ziet de bal naar voren, maar Boetius zit daartussen. Zo lekker zijn we de bal, die spelen Willem II bij vlaggen echt helemaal weg hoor. Bakboord, nu aan de rechterkant en nu heeft RKC natuurlijk de geest weer in de fles. Die durven allemaal wel een stapje extra te zetten, weer kunnen alweer een stapje extra zetten. Kun je niet direct naar binnen schiet, schot gekraakt, dan kan Willem II weer counter aan de rechterkant met Dodeman. Helpt meteen naartoe, maar legt in ieder geval voldoende in de weg om, zodat Dodeman daar niet langs kan. En dus achteruit moet Chouillon nu aan de bal. Iedereen staat weer deels in positie. Om van Kamer opletten dat El Alouchi niet diep geschoten wordt. Maar dat gebeurt niet. Dus heeft Willem II nu weer de bal achterin. Bohunek heeft wel vaker de bal deze wedstrijd. En het leek wel 10 keer dat er of een tikje breed. Of een lange bal die nergens terecht komt. Kramer loopt die door op Twicht. Dat moet hij niet doen. Dat is stom. Overtreding gezien door Joey Coy. Kaarten houdt hij op zak. Besselink heeft inmiddels al wel de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dat is al een tijdje geleden na een flinke duw in de rug van Kaam. Terwijl die bal al lang weg was daar. Dat was totaal overbodig overtreding. Joey Coy deed het zelfs nog even voor met dat hij meerdere overtredingen al gemaakt heeft. Dus een optelsom. Het is nou wel weer interessant te zien wat Willem II gaat doen. Gaan die proberen te verdedigen of toch meer aanvallen? Want het is nog een half uur. Dat is natuurlijk tijd genoeg voor RKC om voldoende te creëren. Dan zat John Stegenman, trainer van Willem II, vast wel het een en ander vooraf over hebben bedacht. Die plannen liggen gewoon klaar in het tegenwoordige profvoetbal. Zo even als zal Buitens dat ook hebben. Kleunie zit aan de rechterkant. De vakte bal van Bakboord. terug naar Van der Ven. Bakboord weer opnieuw aan de zijkant. Daar ook Van Kaam in het spel betrokken. Naar Van der Ven. Knap balletje tussendoor naar Cleonise. Houdt daar Tjuwiel van zich af. Terug naar Van der Ven. Driehoekjes worden continu gemaakt. Van Kaam. Dan gaat de bal weer verder terug naar Postma. Xe laat de bal prima rondspelen. En eigenlijk staat alles in iedereen voor hem 2 daar. Binnen ja, een strook van 5 meter voor de eigen 16. Het is ook ontzettend lastig om daar erheen te spelen. Het is echt een soort parkeerde rust dat Willem II erop nahoudt. Dus eigenlijk moet je ze af en toe laten komen zoals ze nu doen. Dan zijn er in ieder geval 3 minder van de aanvallers die niet mee kunnen verdedigen. Van Gelderen, grote passen richting de 16. Kijken wie er vrij staat. Daar op het midden is het Boetius. Die kan het spel natuurlijk verdelen naar Van der Ven. Maar die moet meteen weer onderuit. En dan zijn er alweer 2 aanvallers terug die meehelpen druk zetten en het vastzetten. Postma. Aan de bal. Kijken waar hij die bal kwijt kan. Over de as bij Boetius. Toch wel veel de vrije man vandaag. Dikkie breed naar Van Gelderen. Van Gelderen door naar Castillo aan de linkerkant. Castillo door richting Help. Maar die laat de bal een beetje van zijn voet lopen. En zo gaat hij zo over de zijlijn, wou ik zeggen. Maar uiteindelijk laat Willem II volgens mij de laatste aangeraakte bal. Die hem over de zijlijn laat lopen. Maar de grensrechter zag het anders. Enig over Willem II op eigen helft. Lange bal. Maar ook daar zit meteen Van Gelderen tussen. Qua wat het is. De felheid zit RKC er echt veel beter in dan Willem II. Hier nu een lange bal, moet van ons oppassen. Hij levert hem zo in en dan kan er van een meter of 30 zo goed op een leeg doel geschoten worden. Maar hier in gevallen van Aals, die raakt die bal compleet verkeerd. Als hij hem aanneemt en ja, die tijd was, want Vos was echt ver uit zijn doel. Dan had hij hem beter richting het doel kunnen schieten. Maar hij wilde ineens, dat lukt niet. Boetius met een knap balletje. Mooi in de loop van Help. Kan hem daar altijd winnen aan de zijkant. Echt een knappe bal hoor, van Boetius. Terug naar Castillo. Bal komt voor, maar eenvoudig weggekopt. Daar valt de bal. Is dan wel van Postma meteen weg. Gaat hij eens uithalen? Nee, dat leek er wel even op. Bal breed richting bakbord, maar die dacht dat Van der Venne daarin ging. En dan is het Tjuwiel met een goede tackle. Dan kan Willem II weer counteren. We hebben echt een wedstrijd sinds die 1-1. Hier maakt Postma een overtreding, maar het mag door. Tjuwiel blijft liggen. Lijkt daar recht aangedaan. Aan de linkerkant is het aan. Met een strakke voorzet van Aals, maar die komt er niet bij. Tjuwiel is wel echt gebaseerd bij het hoofd volgens mij. En daar komt nog een hele kaart aan voor Luc Postma. Dat is jammer, maar op zich geen heel groot probleem voor nu in ieder geval. 64 minuten gespeeld, stand 1 tegen 1, Arno.
0: Hey Kay, dankjewel kerel. En we hopen zo meteen dat er nog een doelpuntje of 2 vallen voor RKC. Hey, succes in de stadion. Die zijn de Tremolo's uit de jaren 60. Silence is golden.

0: Ja, lekker deze plaat uit de jaren 60. The Tremolos and Silence is Golden. Ik ga nog even naar Flint. Flint, gebeurt er nog wat in het stadion?
1: Nee, niet echt. De wedstrijd heeft iets aan tempo afgenomen sinds die 1-1. Willem 2 iets meer in het spelbeeld naar voren nu, alleen verder niet echt. Er komen wel twee wissels aan, dat zijn Kuster en Fage. Dus even afwachten wie er daarvoor uit moeten gaan.
0: Oké, dan ruim een plaatje en dan hoort me zometeen jou wel weer als er weer gewisseld is. En ja, hoe het ervoor staat. Hè. We houden in ieder geval vinger aan de pols vandaag. De wedstrijd tussen Willem 2 en RKC. Het is 1-1 inmiddels in Tilburg. En voor de mensen thuis die de wedstrijd niet gevolgd hebben. Vorige week verloren ze natuurlijk met 0-1. En belangrijk is natuurlijk dat ze nu nog een puntje erbij scoren. En Willem 2 hopelijk niet. We gaan naar het nieuws van 6 uur. En dan spreken we Flint na de klok van 6 uur wel. Of er moet nog binnen een enkele minuut een doelpunt gescoord worden. Tot die tijd rijden we de Bronski Beat, een Small Town Boy.

0: Jagen Nieuws. Tot zometeen naar de klok van zessen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: Lekker plaatje, Hathaway. En we gaan naar Tilburg. Daar zit er steeds Flynn van Mook bij de wedstrijd tegen Willem II, tegen RKC. Flynn, hoe is het naar het nieuws geworden?
1: Ja, het is nog steeds 1-1. Nog 10 minuten te spelen. Daar zal wat extra tijd bij gaan komen. Maar voorlopig zal het niet superveel zijn. Willem II moet eerlijk gezegd voor de rek niet heel veel tijd wat dat betreft. Dus geen reden om Joey Coy daar echt 5 tot 6 minuten bij te laten stellen. Ook training gezien nu van Bamba op Posma, die tot nu toe geen enkel probleem heeft met die ingevallen spits. Haan is het veld verlaten, heeft het veld verlaten en Bamba is zo op de plek gekomen. Ook Per van Loon is erin gekomen, die is voor Julian gekomen. En ook, moet ik even goed zeggen, Ella Lucci heeft het veld nog verlaten en voor hem in de plaats is Julian gekomen. Start in de basis afgelopen dinsdag, maar komt hij weinig potten breken. Ook tot dus verder niks laten zien. Faasje aan de rechterkant, die viel wel eigenlijk meteen goed in. Maar daarna is het wat afgezwakt zijn goede invalbeurt. Nu Castillo vrijgespeeld, randje 16, vliegt daar de bal. Maar Van Kaam kan herstellen. Er staan ook twee wissels klaar bij RKC. Dat zijn Van Eijma en Joram van der Veen. Die zullen misschien op de buitenposities gaan komen. Ik denk Van der Veen misschien voor Van der Venne of voor Castillo. Maar dan zou ik, Castillo zou ik er eigenlijk altijd laten staan. Van der Venne is met zijn 32 toch wel... misschien wat moe inmiddels en speelt ook niet al te best. Heeft echt 3 grote kansen om Zeepeter te helpen. Dat is erg zuur voor hem, maar natuurlijk nog veel RKC. Van Eijma kan er misschien achter op worden gezet, maar ik gok misschien eerder dat als extra stormbrammer gaat gelden in de spits naast Michiel Kramer. De RKC heeft 1 doelpunt nodig om op zijn minst verlenging eruit te halen. En als dat niet gebeurt, dan is het vandaag klaar en over. Mocht die 1-2-1-2 nog vallen, dan gaan we hier nog een half uurtje verder. Mocht de 1-3 nog vallen, is RKC in 1 keer door natuurlijk. Van der Venne kan hij net niet aannemen. Faasje deed het goed. Van der Venne zet wel door. En dan moet Willem II die bal over de zijlijn schieten. Maar maakt Van der Venne nog een overtreding. En is het dus geen ingooi voor RKC. Wat Willem II toch in de wedstrijd heel even vast wist te zetten. Hier gaat Posma naar de kant. Dat is even wat voor nu. Posma staat zelf ook te kijken waarom ik. Posma dus naar de kant gehaald. Staat wel op geel. Misschien is dat de reden. Heeft hij gepakt zojuist en ook Van Kamer gaat naar de kant. Dan blijft Van der Venne dus staan. Van Kamer staat ook op geel. Dus misschien dat dat dan de reden is, maar dat weet ik niet zeker. Zo is in ieder geval de administratie op orde. Die hebben een 2, was even tijdens het nieuws echt flink teruggedrongen door RKC op eigen helft. En dat resulteerde zelfs in wat gefluit vanaf de tribunes van eigen publiek. Omdat ze lange tijd niet wisten hoe ze eraf moesten komen. Met een dribbel ging het niet, een paas kort ging de verkeerde kant op. En alles leverde zich eigenlijk meteen weer in bij RKC. Lange ballen, ook die gingen allemaal direct weer in de voeten van iemand met een donkerblauw shirt aan. En dat is iemand die voor RKC Waalwijk speelt natuurlijk. Castillo met de lange bal richting Faasje, maar die bal is te lang onderweg. Dan moet Bakboord hier inkomen. Doet dat ook stevig bij in gevallen linksback Per van Loon. Daar draait Faasje makkelijk weg. Kan die langs de zijlijn door? Ja, knappe actie zeg van die jonge Fransman. Had de achterlijn gehaald. Trekt naar binnen. Wil met links natuurlijk. Stijf links nog buitenom. En dan over de achterlijn. Corner. En dat kan gevaarlijk worden natuurlijk. Van Eijma erbij is dan wel lekker. Help kan natuurlijk goed koppen, maar ook Kramer uiteraard. Bakboord komt nog even informeren bij, ik denk, degene die verantwoordelijk is voor de standaard situaties. Dat is in ieder geval niet Sander Duits. Antje gaat omhoog bij Faasje, die nou de corner van die kant neemt. Bal draait in, kan maar niet gekopt worden. Zo, daar komt Van Eijma flink in de rug bij Dion Heudel. En hij lijkt daar zelf het meeste last van te hebben. Het is in ieder geval overtreding voor Willem II. En dan gaat er ook geel komen. Ik weet niet nou voor wie. Ik denk voor Help. Maar dat durf ik met zekerheid te zeggen. Of voor Van Eijma. Maar die ligt nog. Dus dan mag de scheidsrechter meestal even met een gele kaart geven. Maar dat gebeurt volgens mij wel een opstootje daarna. Omdat er een speler van een training naar de grond gaat. De toedoe van Help. Die dan Heudel ligt nog geblesseerd op de grond. De fysio van Willem II is niet onderweg om daar even pols over te nemen. Ik wacht even op het scherm tot ik zie wat hij zij daar neerzetten. Volgens mij is het inderdaad Help. Die daar geel krijgt omdat hij naar de rand nog iemand een duw geeft of aan iemand trekt of iemand iets doet in ieder geval waardoor die persoon naar de grond gaat. Gele kaart zonder directe consequenties in ieder geval. Dus maar 5 minuten Arno, ik zeg 1 plaatje en dan hier terug naar het slot van de wedstrijd.
0: Lijkt me goed plan, Prim. Dan roepen wij de engeltjes even aan. De voetbalengeltjes dat RKC nog een doelpuntje scoort. In ieder geval het liefst 2 natuurlijk, want dan hebben we de beuk binnen. Maar goed, minstens 1, dan hebben we verlenging. Dan nemen we dat ook mee vanavond nog in het programma natuurlijk. We gaan naar de Ferris, eind jaren 70. Prachtige plaat van deze broeders allemaal uit Amerika. Oh, wie kent deze plaat niet? Having Must Be Missing an Angel op Langstraat. We hebben om 12 over 6.

0: Ja, The Fairest Having Must Be Missing an Angel op Langstraat FM. We gaan nog even naar het stadion in Tilburg. Daar zit Flint omhoog. Flint.
1: Ja, nog 2,5 minuten officiële speeltijd en daar zal wel wat extra tijd bij gaan komen. Willem II is nu weer langzaam begonnen met het stiekem rekken van wat secondes. Er was juist een actie van Vaasje aan de rechterkant en Twicht die knuffelde weg van achter, trok hem volledig onderuit. Dat was een duidelijke gele kaart en inderdaad viel het op dat Kooi de vrije trap natuurlijk logisch werken zee gaf. Maar de gele kaart vooral omhoog stak voor Vaasje leek. Dat het dan een fout in de snelheid was dat hij gewoon voor Twicht is bedoeld en dat Vaasje daar eigenlijk toevallig stond omdat hij in gesprek ging met de scheidsrechter is niet voor mij niet helemaal duidelijk. Dan leek ook wel duidelijk om Vaasje een kaart te geven, maar niet aan Twicht dus. Terwijl die echt wel een gele kaart daarvoor zou moeten krijgen en heeft gekregen waarschijnlijk. De scherm was het wel te zien, maar het vraagt me af hoe Kooi dat zo voor zich zag met die kaart richting Page. En nu is hier weer een fluitje aan de andere kant op. Het is ongelooflijk. Bij RKC staat iedereen langs de zijlijn, want het is de laatste tijd wel wat veel tegengefloten van Joey Kooi. Terwijl het stadion een feestje bouwt. Het is nog 2 minuten, ze zijn nog niet. We zullen Roda RKC Roda moet ik zeggen eigenlijk, thuiswedstrijd van RKC ook gezien hebben. Het kan zomaar laten gebeuren in de play-offs. Maar Willem II wel wat sterker, of wat defensief nog steeds sterker dan Rode JC. Alle sjaals, die zijn uitgedeeld ook bij in ieder geval de persingang. Niet voor de pers natuurlijk, maar wel voor de businessclub die er ook naar binnen kan. Die zwaaien door de lucht. En er wordt fanatiek meegezongen. Hier Bak wordt weer met een goede interceptie speelt. Een prima wedstrijd, die rechtsback van RKC, die zo halverwege tezien is gehaald. Heeft niet heel veel gespeeld nog als je kijkt naar pure wedstrijden, maar... Van ons zegt ook eens van, ja, het mag wel eens wat tempo. Kooi gaat daar mee, fluit een keer. Dan zegt ja, kom op, Willem II. Gewoon tempo erin houden. En op zich zou het niet heel erg zijn. Want ik denk dat die tijd natuurlijk gewoon bijtelt. Mocht het echt extreem worden. Hier RKC vastgezet in de eigen hoek. Kan Fage de bal daar wegspelen. Inderdaad, onderuit richting Van Gelderen. En dan Wesseling die daar wegkoopt op middenveld. Maar die bal komt bij Help terecht. Hier kan het grote passen nog naar voren. Aan de linkerkant is het ook Van der Veen. Die voor het eerst wordt gezocht. Nog niet veel gezien sinds zijn invalbeurt. Extra tijd. Komt eraan. Het is nog 20 seconden officiële speeltijd. Balletje naar Van der Ven op het midden van het veld. Bal naar de rechterkant. Daar staat Vaas. Niemand echt bij zich. Bak wordt toch niet meer de energie om daar overheen te komen. Stift balletje richting de 16. Helpt de lucht in. Kan niet koppen. Bal valt voor Castillo. De zijkant van de 16. Onder hem Van der Ven. Actie tussendoor is snel. Kan hij er langs? Nee. Goede interceptie van de verdediger. 4 minuten extra speeltijd. Dat zijn er toch niet heel veel. Maar ik denk op zich een prima inschatting. Want Willem II heeft echt niet heel veel tijd trekt in de... De laatste 20 minuten hier weer een overtreding in het voordeel van Willem II. Ongelooflijk, dat gooi je daar van fluit. Dus het lijkt mij gewoon een tackle op de bal. Bamba zweept het publiek daar nog maar eens op. En de sjaals gaan nog maar eens een keer de lucht in. En de keeltjes gaan nogmaals eens open hier in het Koning Willem II stadion. De sfeer zit er echt goed in. Dat valt alleen niet voor het uitvak te zeggen. Daar is het toch wel ja, misschien een beetje geruststelling, een beetje bezinning. Dat is het woord dat ik zocht, omdat het er niet meer in zit. Van Eijma staat inmiddels wel in de punt naast Kramer. Ook Help daar nu te vinden. Het is echt alles of niets nu. 3 minuten heeft RKC nog. Castillo, het is nou inderdaad gaan pompen. Lange ballen naar voren. Kijk maar hoe die valt. Dat had met Rode JC ook effect. Bal valt nu door van Vaas aan de rechterkant. Kan die buitenom? Nee, tikkie terug naar Kuster. Kan die hem voorlepelen? Ja, Kramer kan niet bij. Help komt en dan weer een overtreding tegengefloten. Dan krijgt Kramer nog een keer geel. Het zal misschien zijn laatste keer zijn dat hij op het boekje van de scheidsrechter komt te staan. Want er moet wel toch nog gescoord worden nu in die laatste 3 minuten. Ik moet wel eerlijk aangeven dat ik de frustratie van Kramer snap. Want Willem II heeft in de laatste 10, 15 minuten echt elke bal die voortgegooid is er gewoon in elk duel naar de grond gegaan. Dan hebben ze elke keer meegefloten gekregen. En ik geloof niet dat Joey Kooi dat allemaal perfect gezien heeft. Ze gaan gewoon liggen als ze wat voelen of als ze de kans krijgen. En Kooi fluit dan meteen in het voordeel. En daar maakt Willem II slim gebruik van. RKC kan niet weer. Hier Van Eijma geraakt in het gezicht. Krijgen ze nu een keer de bal mee. Was niet heel veel aan de hand. Van Eijma staat ook direct op. Voelt nog even aan de nek. Maar hij lijkt toch niet heel veel aan de hand. Dat is slimmer gedaan van de International van Curaçao. Lange bal naar voren. Castillo gebaard. Iedereen richting die 16 meter. 2 minuten nog op de klok. Iedereen naar voren. Behalve Castillo zit achter de bal. Van ons staat nog achter de bal. En ook Bakboord niet ver mee de 16 in. Maar verder aan alles iedereen op de 16 meter lijn. Balletje wordt daar richting Kramer. Nee, Help is dat gestift. Bal valt niet goed. Wordt dan kaart tegen de rug van Help aangeschoten. Valt ineens voor de goal. En dan komt daar nog een corner aan. Goed, ik wil nu de overtreding. Maar dan geeft hij een keer niet. Joey Kooi wil nou toch vrij duidelijk 2 handen in de rug wagen. En Van Os krijgt het shell van Duits. Ga maar mee, jongen. Ja, het zou wat zijn dat hij hem nou nog binnenwerkt. Dat zou echt een verhaal voor in de eeuwigheid zijn. Maar zover is het nog niet fase. Rechterrandje gaat de lucht in. Alleen bakboord buiten de 16. Verder iedereen. Bal komt bij de eerste paal. Wordt daar geraakt, blijft hangen. Uiteindelijk weggeschoten door een Willem II'er. Bakboord als eerst bij de bal. Lucht naar Vaasje aan de zijkant. Die kan hier nog een keer buitenom. Tikkie tussendoor knap. Maar Van der Veen haalt de achterlijn voorgeven. En via een hand wou ik zeggen. Via het lichaam en de hand. Tegen de speler van de 2 aan. Maar het mag door. Die doet niet bewust zo. Dus volgens mij is het dan ook geen penalty. Castillo heeft voort snel in. En dan zit Willem II daar goed tussen. Bal blijft binnen. Duits wil hem oppakken, maar dat lukt niet. Bakboord naar Van Os. Krijgt meteen veel druk van Bamba. Terug naar Bakboord. 1 minuut nog op de klok. Het is een executor hier. Lange bal van Bakboord richting Van Eijma. Doorkoppen, jongen. Hij blijft er hangen. Van Help komt achteruit. Daar staat Kuster hem vrij doet. Hij schiet hem naast. Het had hier kunnen gebeuren. Maar hij gaat naast. Dan lijkt het nu toch echt voorbij. In één keer staat daar bij de tweede paal Kuster helemaal vrij. Hij kan hem aannemen. Dat gaat niet zo soepel. En dan moet hij hem op de volley in de hoek schieten. En hij doet echt zijn best. Maar hij schiet hem net naast de paal. En net iets zo volgens mij ook. En dan lijkt het nu toch wel echt afgelopen voor RKC. En lijkt het onvermijdelijk om nog een keukenkampioen-divisie te gaan spelen. 20 seconden op de klok. Heudel, Didion Heudel pakt nog wat tijd met die uittrap. Bakboord verliest het kopduel van Bamba. Help wint er nou wel de afvallende bal. Maar Willem II kan hier op het middenveld die bal nog steeds naar voren koppen. Nog 8 seconden. Vaasje aan de rechterkant. Die bal moet naar voren. Gaat ook recht over de rechterkant richting Castillo. Kan het nog een keer zo'n mirakel. Bal daar weggewerkt en dan fluit Kooi af. En is Willem II door naar de halve finale van de keukenkampioen-divisie play-offs. RKC dus uitgeschakeld en zal volgend seizoen nog een keer in de keukenkampioen-divisie deelnemen. Promoveert niet direct terug. En Willem II krijgt nog wel een lastige kluif voor. Die speelde vandaag echt niet al te best. En krijgen het tegen of Almere City of tegen de Graafschap aankomende zaterdag, woensdag 13 mei en daarna zaterdag 16 mei echt nog heel lastig. Als je dan toch weer uit het perspectief van de Brabantse clubs kijkt, hebben die niet zomaar gewonnen. Ja, en die uitschakeling van RKC betekent ook het laatste wedstrijd van Kramer. Zijn voetbalcarrière zit erop en neemt nog 1 gele kaart mee ter afsluiting. Klagen de scheidsrechter, het is typerend, maar in de slotfase misschien wel terecht. En ook een logische frustratie. En de spelers kunnen naar vakantie gaan veren, alleen de staf. Die zal aan de bak moeten het team voor het seizoen klaarmaken, klaarstomen en bedenken wie er moeten blijven, welke spelers er nieuw moeten komen en hoe alle contracten en strategieën eruit moeten gaan zien natuurlijk. En dan de conclusie van dit seizoen, ja, toch niet al te best play-offs gehaald, maar vooraf dat je toch wel op iets meer gehoopt, op een hogere plek. En misschien ook, als je kijkt naar deze wedstrijd tegen Willem II, iets meer van verwacht. Uiteindelijk verliest over 2 wedstrijden RKC met 2-1 van Willem II. En begint het seizoen volgens mij alweer in augustus van RKC. En tot die tijd is er even geen voetbal. Maar in augustus zijn wij natuurlijk gewoon weer terug met wedstrijdverslagen rond RKC.
0: Oké, Flynn, dankjewel voor al jouw verslagen dit seizoen. En we spreken elkaar wellicht in het nieuwe seizoen na de zomervakantie. Is het seizoen weer beginnen. Hey, bedankt. En,
1: ja, bedankt.
0: Graag gedaan en een goede weg terug naar huis. Yes, ja. Tot een andere Wadoo. Keer. Hoi. Rijden voor plaatjes, jongens. Ja, helaas. RKC blijft in de keukendivisie dit nieuwe seizoen. Maar wellicht gaan ze het elftal wat verstevigen. Dat ze volgend seizoen wel weer kunnen promoveren naar de Eredivisie. Langs Radebem zijn we toch vandaag bij. Zometeen om 7 uur is hier Peter Sterrenburg. En hij draait natuurlijk weer zijn leuke plaatjes. En tot die tijd zal ik nog even wat muziek voor je draaien. Hier is de Chaplin Band. Lekker zomersplaatje op deze mooie zaterdagmiddag. Temperatuurtjes 21 graden. Och jongens, van mij kan de zomer niet meer stuk met deze muziek. Ogen dicht, biertje of een wijntje. Il Fuliero.

een lekkere zomerse plaat deze van de Chaplin Band. De band die bestond zo'n beetje van 1976 tot 1992. Werd opgericht in Zuid-Limburg door de broeders John en Joe Bartels. Om in te haken op de komende discogarage. En hun eerste plaat, Let's Have a Party, werd gelijk een groot succes. Deze vind ik wel lekker jongens, want die is gewoon lekker een beetje zomers. Er was ook een 12-inch uitvoering van. En ja, ze kwamen er nog wat meer hitjes van deze prachtige platen van deze heren natuurlijk. Leuk om dit deze nog eens een keer te draaien. We gaan even terug in de tijd met een dame. Ach, we kennen ze allemaal nog van You're So Vain. Dat was mijn kennismaking met Carly Simon.

0: Heb je ook zo genoten van deze plaat? Carly Simon, It's Hard to Be Tender, wat ik van tevoren al zei. Mijn kennismaking was in 1974 toen die plaat uitkwam. You're So Vain. En de geruchten gaan dat dat plaatje gaat over misschien Mick Jagger. Binnenkort komt het nieuwe Stones album uit. En afgelopen dinsdag draaide we al de nieuwe single van de Stones. Misschien dadelijk nog een keer. Dat is het echt Stones plaatje. Dat is gewoon lekker eventjes, die plaat. Maar goed, You're So Vain, daar zingt Mick Jagger ook mee. En misschien ging het wel over hem of over iemand anders. Je weet maar nooit hoe het allemaal gaat tegenwoordig, hè? Ja. Goed, het weer is een beetje voor de komende dagen. Vandaag was het lekker een dikke 19 graden. Hè? Morgen hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde weer als vandaag. Dus dat is lekker. Het blijft lekker droog. En maandag, dinsdag en woensdag is er allemaal weer een beetje kans op een beetje regen. Dus je moet morgen eventjes lekker genieten van het hele mooie weer. Dus hou je radio lekker aan. Misschien zit je lekker buiten op het terrasje of je zit gewoon lekker thuis in de tuin te genieten van een beetje lekkere muziek. En die draaien wij voor je tot vanavond 10:11 volgens mij. Ja, want ik ben er tot 7 uur vanavond, omdat we de wedstrijd Willem 2 RKC verslaan hebben. En zometeen om 7 uur is hier Peter Stellenburg. Maar eerst Lola Jong.
1: You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I...

Ja, lekker deze uit de jaren 60. Mrs. Appleby van David Garrick. We draaien de nieuwe Rolling Stones. Wat is die lekker? In the Stars op Langstraat FM. En 10 juli komt een nieuw album uit.

the Stars. De nieuwe single van de Rolling Stones. Ja, lekker. Als je het eerste riffje hoort, dan weet je gelijk welke band het is. De allereerste single van de Rolling Stones was een cover van Chuck Berry's Come On Over. En dat is uitgebracht op 7 juni 1963. En de B-kantse single was I Want To Be Loved. Dus dat is even geleden. En dit was hun laatste single. Lekker, hè? Oké.

Dit is toch lekkere muziek bij 19 graden vandaag in Waalwijk, ja? Wist je trouwens, dit pas hun grootste hit was hun vijfde single die ze uitbrachten. Ja, het was niet gelijk raak bij deze London Beat. Nee, het duurde eventjes voordat ze het scoorden. Maar goed, ze scoorden wel een nummer 1 hit. Prachtig in de jaren 90 deze. 1990 om precies te zijn. 1990 om precies te zijn. Goed, dit was mijn eerste kennismaking met Fleetwood Mac, Rhiannon.

eerste kennismaking met Fleetwood Mac was op de Virato in 1977. Toen was deze plaat net uit. En ik luisterde naar... Op de koptelefoon zet ik op en ik hoorde Alfred Lagarde. Met zijn betonuur. Dat was elke dinsdag tussen 5 en 6, meen ik allemaal. En hij draaide deze plaat. En ik was verkocht. En sindsdien is hij een van mijn favoriete bandjes. Deze Fleetwood Mac. En ja, dit was wel een mooie plaat. Hij zet altijd Fleetwood Mac. Rhiannon met vooral in de hoofdrol Stevie Nicks en Lindsey Buckingham natuurlijk. Oh, altijd mooi. 7:10 op de leukste van de Langstraat. Zometeen om 7 uur Peter Sterrenburg. We gaan ruim met een plaatje uit de jaren 80, zeg maar deze. We kennen ze natuurlijk van Joe Amy, maar dit was die andere grote hit. One out.

Tegenwoordig noemen we het gewoon een one-night stand. De one-night affair van Spargo. We kennen ze van Justin Me. Dat was de kennismaking met deze plaat. En lekker plaatje uit de jaren 80. Dat was wel een beetje, was het allemaal nog vrij simpel. Was het allemaal niet zo zwaar. Het was gewoon heerlijk. Ik ga de microfoon overgeven aan Peter Sterrenburg. Hij draait voor jou een aantal uurtjes hier op Langstraat FM met Peters platenverhaal. Dat ik het goed heb. Ja. En ik was het boek aan het lezen van The Golden Earring. En toen kwam ik tegen dat George Kooijmans de eerste hit geschreven heeft voor Earth and Fire. Ja, 1970. Prachtige plaat. Ik ben het dinsdag weer tussen 8 en

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

deze band. En Rocking the Trolls hebben aan het begin van deze Peetse platenpraten hier op Langstraat FM. Welkom op deze zaterdag de 9e mei. En dankjewel natuurlijk Anno van der Meerakker voor de muziek tijdens de wedstrijd Willem II RKC. En natuurlijk Flynn voor zijn verslaggeving. De afgelopen 2 uur heb je daar, of 2,5 uur, heb je daarvan kunnen genieten. Tot 9 uur Peetse platenpraten met muziek van Helen Clark nu. Love is Everywhere.

Met Alan Clark ging we terug naar 2010. You're the Love is Everywhere. Onlangs bracht Paul McCartney een nieuwe single uit. Ringo Starr die bracht een nieuwe single uit. En nu hebben ze samen een nieuwe single uitgebracht. En die heet Home to Us.

0: Paul McCartney samen met Ringo Starr. Allernieuwste single die uit Home to Us. Ja, ik had eigenlijk de Rolling Stones met een nieuwe plaat als derde plaat gepland. Maar ja, die had daar nog wel gedraaid. Dus die gaan we straks misschien nog wel in dit uur draaien. Maar nu in elk geval terug naar 1994 met Lifestyle en Louis Armstrong. Here we go.
1: Ladies and gentlemen, with no further ado, I bring to you Mr. Louis Armstrong.

0: Dizzy Gillespie en all those brothers back in those days.
1: De leuke oude muziek van Louis Armstrong in 1994. En een leuk nieuw jasje gestoken door Lifestyle. En Louis Armstrong hoort je dus met Here We Go. Bon Jovi, die neemt ons mee naar 2005. Have a nice day.

Best wel herkenbaar. De muziek van Bon Jovi. Deze was ook alweer 21 jaar oud. Have a nice day. Dit is de allernieuwste Kimberly Francis. Die heet Als ik dan denk aan jou.

Kimberly Francis, haar allernieuwste single. Als ik dan denk aan jou hier bij het platenpraten op Langstraat FM. Laten we teruggaan naar 1970, om te precies te zijn, met Mesh en Suicide is Painless.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Alweer tijd geworden voor het album van de maand. Mij in dit programma Peters Platenparade. Vorige week bekendgemaakt dat het het nieuwste album is van Vanessa Carlton. Dat album heet Vals. Vorige week de titeltrack. En vandaag track nummer 3 van het album. Die heet Woke Up High.

Woke Up High, track 3 van het album Vals, het nieuwste album van Vanessa Carlton. Het album van de maand mei in dit programma Pijs Platenparade. Betekent de komende weken nog meer tracks van dit album. Morgen moederdag en dan worden er heel wat ontbijtjes op bed gebracht. En UB40 en Chrissie Hynde maakten er in 1988 deze plaat over, Breakfast in Bed.

UB40 en Chris Hines. Breakfast in bed. En niet alle moeders vinden het altijd even fijn om een ontbijtje in bed te krijgen. Hè? Al die kruimels in bed. Maar ja, soms dan hoort het er toch wel bij hè, op een moederdag. Je moet in elk geval niet je moeder vergeten te verwennen. Hè? Als je je moeder nog hebt, vergeet ze niet. De Triplets brachten in 1991 een nummer uit wat Marco Borsato in het Nederlands heeft gezongen. Daar ken je van als je hoeft niet naar huis vannacht. De Triplets, het origineel is deze. You don't have to go home tonight.

De Triplets en You Don't Have To Go Home Tonight in 1991, een tipperade nummer. Marco Bezzato zijn vertaling, Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht, werd in 1995 een grote top 10 hit. De nieuwe Tino Martin, die heet Jong en Dom.

0: Glad You Came, grote hit in 2011 voor The Wanted.
1: Peters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in de lijst in Waalwijk, Volendam All-Star Band treedt op in de Rabozaal. En vanavond in de Mes inderdaad, Tin Fingers en Lisette in de Kleine Zaal. Ook vanavond, maar dan in de Effenaar in Eindhoven, Oude Spes en Kleine Crack en Slachter in de Kleine Zaal is helemaal uitverkocht. En vanavond in Theater Markant Maasmeester nu de Bouke en de Elvis Matters Band in de Theaterzaal. Vanavond ook in Theater Markant Maasmeester nu de Monsters of Rock met tribute van Deep Purple, tribute van Guns N' Roses, tribute van AC/DC en tribute van Metallica. Allemaal in de Evenementenzaal. Vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht ook een bar. Plays de muziek van Eric Clapton in Cloud 9. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht Nederlands Blazers Ensemble en Mate Hontelé in zaal Hertz is uitverkocht. Ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht Ben Air in zaal Pandora. Ook dat is uitverkocht. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht Julian Lage Quartet in de grote zaal. Dan ook nog vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht Danny Vera in zaal Ronda. Ook dat is uitverkocht. Gaan we dan morgen zondag 10 mei in 013 in Tilburg. Mama's Gun in zaal Next. En ook morgen in 013 in Tilburg, maar dan in de Main. Blue, die vieren hun 25-jarig artiestenjubileum. Morgen zondag 10 mei in het Willem II Poppodium in Den Bosch. Dakha Braka in de grote zaal. En morgen zondag 10 mei in het Theater aan de Praat in Den Bosch. Anastasia Sumskate en Lodewijk Westbroek. Tezamen met Milan Tran met een koffieconcert in de Pleinzaal. Morgen zondag 10 mei in Altstad in Eindhoven. Brogil en Pack of Animals. En morgen zondag 10 mei in de Effenaar in Eindhoven. Iguana Dead Cult. Tezamen met Palatio in de Kleine Zaal. Morgen zondag 10 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Florian Wemper Quintet in Club 9. Dat is in de middag. En ook morgen zondag 10 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Lee Kate in Zaal Pandora. Morgen zondag 10 mei ook nog in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nilufer in de Grote Zaal. De maandag 11 mei in 013 in Tilburg, The Talisman on Earth, tezamen met Sophia HK in zaal Next. Ook maandag 11 mei in 013 in Tilburg, maar dan in The Main, Machine Head. Maandag 11 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Metropool Orkest, tezamen met Julia, met muziek van Aretha Franklin in de grote zaal. Ook maandag 11 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Liga Boe in zaal Ronda, dat is uitverkocht. 30 12 mei, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Dave Lofts in Club 9. En ook dinsdag 12 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Joshua Redman Quartet in de grote zaal. De woensdag 13 mei, ook weer in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Amsterdam Sinonita, tezamen met Soltam en Karl Hoor in de grote zaal. Donderdag 14 mei in Paradox in Tilburg, Parker Millsap tezamen met Jerry Leger. Donderdag 14 mei in de Main van 013 in Tilburg, Meteor is nog niet uitverkocht, dus er zijn nog een paar kaartjes verkrijgbaar. En donderdag 14 mei in de Mes in Breda, Love It Bijstormo in de Kleine Zaal. Donderdag 14 mei in Theater aan de Parade in Den Bosch, Bouke en de Elvis Matters Band in de Casinozaal is helemaal uitverkocht. Donderdag 14 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Jules Ross Good Vibes in Club 9. En donderdag 14 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Nederlands Bachvereniging in de Grote Zaal. Tot slot nog de vrijdag 15 mei in de lijst hier in Waalwijk. Evergreen Top 1000 Liveband treden op in de Rabozaal. En vrijdag 15 mei in de Mes in Breda. Brick Nasty en Kwanza in de Kleine Zaal. Vrijdag 15 mei in het Willem II Poppodium in de Bos. Arbeid Adelt. Samen met Lone Assembly in de Grote Zaal. Vrijdag 15 mei in Theater aan de Parade in de Bos. Fuse treden op in de Pleinzaal. En vrijdag 15 mei ook in Theater aan de Parade in de Bosch, Slagerij van Kampen. Treden op in de Casinozaal. Vrijdag 15 mei in de Effenaar in Eindhoven, Danny Vera en Marlon Pischel in de Grote Zaal is uitverkocht. Vrijdag 15 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Jerry Leger in Club 9. En vrijdag 15 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Vincent van Amsterdam en Esther Kuiper in Cloud 9. En tot slot vrijdag 15 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Ellen ten Damme treedt op in zaal Ronda. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

Ze vieren een 25-jarig artiestenjubileum. Blue heb ik het over. Morgen in 013 in Tilburg. En er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar, dus mocht je er nog naartoe willen, het kan nog. Rolling Stones, je hebt hem straks al gehoord bij Arno van der Meerakker. Zo rond 6:30. En ik denk, ja, dan draai ik hem niet als derde plaats. Maar nu komt hij wel weer nog een keer eraan, hoor. De nieuwe Rolling Stones in de Stars.

Ja, goede nieuwe single van de Rolling Stones in The Stars. Persoonlijk ben ik niet zo'n heel grote fan van de Rolling Stones, maar dit vind ik echt een heel goed nummer. Het eerste uur van Pijs Platen Praten zit er bijna op. We sluiten dit uur af met Affaire en een Beatable. En dan zijn we zo meteen graag bij je terug met deel 2 van dit programma. Dus laat hem aanstaan, Langstraat FM. Zo meteen weer lekkere veel disco, house en dergelijke in het tweede uur van Pijs Platen Praten. Tot zo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
2: Goed zo.
0: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Uit 1982, een van de mooie pareltjes van George Duke. Shine On, aan het begin van het tweede uur van Peitjes Platenpraten. Tot 9 uur zijn we nog bij op deze zaterdag, de 9e mei. Met nog heel wat leuke muziek en natuurlijk ook de partyagenda staat nog te wachten. Wat dacht je van deze uit 2012 alweer? Pretty Boys from Saint-Tropez, featuring Mel Jade. Hier is Aliens.

Pretty Boys from Saint-Tropez featuring Mel Yates, you are the Aliens uit 2012 alweer. Het is lang geleden dat Chaka Khan nieuwe muziek uit heeft gebracht, maar daar is verandering in gekomen, want de afgelopen week is er een nieuwe single uitgekomen van Chaka Khan. En natuurlijk hebben wij die hier in Pijnse Platen praten. Hier is Chakzilla en ze is inmiddels trouwens 73 jaar. En ze treedt ook nog steeds op.

Chaka Khan. Ze kan het nog steeds. Leuke nieuwe plaat. Die heet Chakzilla. Hier de Peters Platen praten. En nu naar 1994. Met deze van Race. En Break for Love.

Race en Break for Love. Ja, als je het nummer begint, dan denk je dat je MC Shaar en Real McGuide start met It's On You. Het was dus Race Break for Love uit 1994 kwam die alweer. En dit is Sin Haraya featuring Linda Estelle uit 2009. Losing Grip.

uit 2009 alweer deze Losing Grip van Sinharaya featuring Linda Estal. Dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Mark Floor. Tezamen met Snelle, Parkje, Biertje, Vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden.

Mark Floor, tezamen met snelle parkje, biertje, vrienden hier bij de platenpraten op Langstraat FM. En nu helemaal terug naar 1971 met een lekkere disco-funkplaat van John Knight, Mr. Backstaff.

Grootset. Komt alweer uit het jaar 2000. Walk on Water, inderdaad. Het was Milk Inc. uit België, hoorde je, met hun allernieuwste single. In september zijn ze weer helemaal, sinds september 2025 zijn ze weer helemaal terug van weg geweest. Milk Inc., de nieuwste heet is dus Madison. Hier de Peitjes Platen praten op Langstraat FM. We gaan nog een keer terug naar 1982. Deze van Chic. Hier is Super One.

0: Chic. We kennen ze natuurlijk van de grote hit Le Freak. En dit was een wat onbekendere van hun, maar zeker niet minder mooi uit 1982. Soup for One. En kennen we deze nog uit 1990.
1: To understand this, you have to go back to what the young brother here referred to as the house
0: Negro
1: and the field Negro.
0: Just as long as I got you.

36 jaar geleden, grote hit voor 101, Just As Long As I Got You. Een beetje de begintijd van het stappen, dat ik tenminste, dat ik ging stappen dan, laat ik het zo zeggen. Want ja, toen werd hij veel gedraaid toen de tijd in de schuur in eten. Ja, helemaal te gek was dat toen. Dit is Vrouwtje, haar nieuwste single, Jaar na Jaar.

Allernieuwste single, Vrouwtje. Die heet Jaar na Jaar. Ja, het koptelefoon die werkt hier niet helemaal mee vandaag. Galoski en Jaxa nemen ons 2 jaar mee terug met Hypnotized. Hypnotized by the sun. Breaking free now.

0: Hypnotist, Kaloski en Jaxa. Nou, anders twee jaar maar terug naar 2024.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Ja, naast natuurlijk het tienjarig bestaan van Fairytale Festival in Kaatsheuvel. Zijn er ook nog wat leuke feestjes in de clubs in Nederland. Zoals Brainwas Escape Club Amsterdam vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Ramundo, Eloy Hoos, Stanley Rednecks, MC Janto, Danique on the Percussion en in de andere zaal vind je ook nog Joey Kias. En toch van Rotterdam ook weer lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Amee, Bumper, Jos Dean en Louden. Nog een leuk feestje in Amsterdam in Panama vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. House of Silk met Jamie C, Jada, Jerome Six, Pioneer, Shannon Amara, Super D, André Finesse en Terminal 4. Dat is MC Terminal 4. Dan in Basis Utrecht een lekker technofeestje met vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend met Spikey Lee, Swisherman, Vladimir Dubiskin en Wax Diva. En tenslotte nog een technofeestje met Move in Club Puma in Utrecht vanaf 12:15 tot 16:30. Met Capri Dorn en Michelin en Willy K. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 9e mei. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

dat deze alweer 19 jaar oud is. Samim hoorde je. Hierder was toen de tijd een van mijn favoriete platen en eigenlijk nog steeds wel. En deze is ook lekker uit 1986. Chain Reaction en Dance Freak.

The Dance Freak. Je hoort de Chain Reaction. Daarmee gaan we terug naar 1986. Ik ga nog even twee leuke nieuwe platen draaien. Onder andere deze van Kyo Sepp. Rocka Salvo featuring Rock, Joe Rock en Banzato. En Panchero.

Leuke nieuwszegging van Giuseppe Roccasalvo featuring Joe Rock en Banzato Pensiero. En zo komen we weer aan het einde van deze aflevering bij het platenverhalen van deze zaterdag de 9e mei. Zometeen weer een herhaling van Dance Factory van de afgelopen donderdag. Daarna ook nog en de beat goes aan tussen 11 en 12 uur. Dus laat je zaterdagavond lekker aanstaan bij Langstraat FM. Ik ben er graag weer voor je. Volgende week zaterdag tussen 7 en 9. Met een nieuwe aflevering van dit programma Pijs Platenbraden. En wil je de playlist nalezen? Hij is al te vinden op de Facebookpagina inderdaad van Pijs Platenbraden. Graag tot volgende week zaterdag. Dan hoop ik bij je terug te zijn tussen 7 en 9. Tot dan. Sluit af met Haxel en Silk en The Heat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt, om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
2: Goed zo.
7: We are here 'cause you were there.

0: En wij zeggen een hele, hele goede donderdagavond. Of zaterdagavond. Het is weer 8 uur en het is een nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM. Mijn naam is René van der Meer. En ja, over soul gesproken, hè? Over de soul party gesproken, ja. 9 mei is het zover en als je snel bent, dan zou je nog wat kaartjes kunnen bemachtigen. En misschien ga je dan wel lekker dansen op deze plaat van Harold Melvin en de Blue Notes. Begin jaren 70 was dat 73, als ik me niet vergis. Stuur even een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. En je bent er misschien wel bij in het Ketelhuis in Eindhoven. The Love I Lost hoor je. En daar begonnen we dit nieuwe programma mee.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
2: Your love's the ocean.
0: En van de early 70s maakte een grote sprong naar 1986. Ik kwam hem tegen van de week. Ik heb hem meteen gekocht op vinyl. Polly Carmen. Dial my number.

lekker. Toen deze plaat scoorde in de clubs, toen, toen was mijn glorietijd in de discotheek al een klein beetje terug aan het lopen. Maar we waren er dan ook vroeg bij, hè. 1978, toen is het voor mij een beetje begonnen allemaal. En ja, dat liep zo door tot 3, 4, 85. En toen kwam er toch een beetje verandering in de muziek. Maar deze is desalniettemin niet te versmaden. Polly Carmen was dat, Dial My Number. Dance Factory, Langstraat FM, daar luister je naar. En hier zijn de dames LaBelle.

0: dit komt uit het jaar dat de zeezenders het zwijgen werd opgelegd. 1974. Maar niet allemaal natuurlijk. Nee, gelukkig niet. Er waren nog een paar diehards. En dat zijn dan meteen mensen die ik in mijn hart gesloten heb voor altijd. Die gewoon doorgingen. Sterker nog, toen kwamen allerlei nieuwe zenders bij. Denk eens aan Laser 558. Ken je dat nog? Dat waren Amerikanen. En die dachten ook een centje, een vergaatje mee te kunnen pikken. Als ze een schip op de Noordzee zouden leggen en daar leuke programma's vanuit gingen zenden. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Niet zo heel lang. Je had Radio Del Mare nog, maar de echte diehards Caroline en Mi Amigo. Ja, die gingen natuurlijk gewoon door, hè. Vanaf die bootjes. Fantastisch. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dat was dus Labelle. Dit is uit 1979. De eerste van vandaag uit 1979. Een vereenzelviging van de discomuziek, zo zie ik het altijd maar. Dance Freak and Boogie staat ook op deze 12-inch, maar wij hebben gekozen voor Nightlife Unlimited en Love's in You.
1: Ja,

Ja, lekkere, vrolijke, positieve klanken in die periode, 1979. Nightlife Unlimited. Op het fantastische Unidisc label. Ja, dat vond ik altijd wel een fijn label. Het was bijna altijd goed, alles wat daarop uitgebracht werd. Ja. Ik heb daar in een ver verleden zelfs nog maar een drive-in show naar vernoemd. Ja, een leuk weetje. Misschien interesseert het je ook helemaal geen fluit. Dat zou ook wel kunnen, maar... Ja, de Unidisc Drive-In Show. Ja, die konden mensen dan boeken. En dan kwam er ineens de hele avond een beetje discoplaatjes draaien. Hè? In 1979. Dat geldt ook voor deze. Fantastisch mooie plaat van Denise Williams. Was onlangs nog in Nederland tijdens de Ladies of Soul. Mr. D is wezen kijken met zijn vriendin. Ik was daar toch wel een beetje jaloers op, hoor. Ja. Want ook Kid Creole en de Coconuts, die gaven daar acte de présence. En... ja, Candy Dulfer erbij, dat was toch wel een hele, hele happening. En zij was er ook. Denise Williams. En dit is, zoals eerder gezegd, uit 1979. I've Got the Next Dance.

0: Langstraat FM. FM 106.8. En luister je lekker makkelijk via de tv, dan kan dat. Als je Ziggo hebt, dan zet je hem op kanaal 917. En voor KPN is dat kanaal 1042. Nou, zit je in een redelijk moderne auto, want het is natuurlijk al heel lang dat we DAB Plus hebben, dan kun je ook in de hele omtrek en verder buiten lekker via DAB Plus luisteren naar Langstraat FM. En ook lekker op de donderdag en de zaterdagavond natuurlijk naar Dance Factory. Verzoekje van Monique Wiggers, kom er binnen. Ze komt uit Berlicum en luistert altijd naar dit programma. En dat doet ons deugd.
1: Hallo.
0: Speciaal voor jou, Monique.

0: love everything about you, but you know that anyway.
1: Night People Again uit 1981, terwijl Mr. D ook al in de studio gearriveerd is, dat vinden we fijn. En hij heeft meteen een lekker geurig bakje koffie hier mee naar boven. Een koffietje, zegt hij altijd, koffietje. En wij gaan lekker door met de knijters uit een ver verleden. Net zoals deze van Edwin Starr. We draaien ditmaal de 7 inch, oftewel het singeltje. Maar de maxi is ook leuk, maar die hou je nog een keer van met Ruud. Want we hebben nog een druk programma, nog een aantal verzoekjes. De rap en hip-hop classics zitten nog aan te komen. Dus een beetje korte versies af en toe. Dat is ook weer goed voor de diversiteit in het programma. Hè? Ja. Edwin Starr, Eye to Eye, Contact.

0: daar stond even lekker te kletsen. En ik denk, hé, hij is al afgelopen. Edwin Starr, Contact was dat. Je draait hier op Langstraat of een Dance Factory.
1: Take the kid.
0: En dit vind ik al zo mooi. Bills on the table over here. Uit de jaren 70, The Imperials. En Who's Gonna Love Me?

1978. Ik heb het even op moeten zoeken, want ik zat even in 75, 76, maar het was toch wat later. The Imperials, Who's Gonna Love Me When You're Gone? Langstraat FM. En hoor het eens kraken. En ik heb die LP afgelopen week pas gekocht, fonkelnieuw. 3, that's the magic number. Maar dat hoort een beetje bij De La Soul, hè? It's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3 Mace Dub and me, and that's a magic number.

het is hard werk in de studio hier. Three Feet Up and Rising, zo heet het album. Daar staan al grote hits van De La Soul op. En dit was The Magic Night. Dit is de Rap & Hip Hop Classic voor deze week. Ingestuurd door Johan Duivensloot. En we draaien met veel liefde en plezier. Come baby come. K7 op de radio. Langs de ATFM Dance Factory.

Ik vind het lekker hoor. K7. Come, baby, come. En dit zijn de Spinners. Ook weer uit de early 70s. The Rubber Band Man. Aangevraagd door Guillaume Adema uit Zutphen. Dat vinden we leuk, Guillaume. Dankjewel hiervoor.

De Spinners Rubber Band Man op de radio. En weer een verzoekje van Johan Duivensloot. Dit is Carl Anderson. Goeie plaat hoor. Don't make me wait. Dankjewel Johan voor het aanvragen. We zijn er heel blij mee. En wil jij dat ook? Stuur even een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Hoe makkelijk wil je het hebben?

Don't Make Me Wait. Carl Anderson. Volgende week dan hebben we vast weer een verzoekje van Johan. En ja, ik ben altijd benieuwd waar hij mee komt. Hij weet me toch altijd wel te verrassen over het algemeen. Ja. Hij heeft een goede kijk op. Goede smaak. Lekkere platen altijd. En ook 8 van de 10 R&B en rap en hip-hop classics bedoel ik. Ik had dat een beetje door elkaar. Die komen van Johan Duivensloot af. Dat is heel erg leuk. Weer een beetje commerciële muziek. Hoort er ook bij, hè. De dames Sister Sledge. Het is de ene laatste plaat voor vanavond. Wat mij betreft dan. All American Girls.

All American Girls, dat waren ze, de dames van Sister Sledge. We hebben nog één verzoekje die we binnenkregen van Jolanda Prust of Prust. Ik weet niet precies of ik de naam goed uitspreek, Jolanda. Deze is voor jou. Charles Erland, Coming to You Live. En dit zijn fijne platen om aan gevraagd te worden. Dus, wil je dat ook? info@langstraatmedia.nl. Ik neem vast afscheid van je. Ik ben er volgende week weer natuurlijk. Veel plezier met Dion Vugs. Het volgende uurtje. Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. We are here 'cause you were there. Dance.

0: The Maestro of Love. Ach, klein beetje schorre stem, merk ik. The Maestro of Love, dus Barry White. Meer dan 100 miljoen plaatjes verkocht in die tijd. Ja. En René is er ook blij mee dat de Barry White draaien in de opening van het tweede uur.
1: Heerlijk.
0: Ja, lekker hè. En dan ook nog I'm Gonna Love You Just A Little Bit More. Wat willen we nog meer hier op Langstraat FM?
2: Please welcome Mr. D.

Ja, who's getting it? Lekker gezellig alweer in de studio van Langstraat FM. René zat er ook weer lekker in het eerste uur, dat weet je. Heerlijke platen gedraaid. Maar dat ben je gewend hier op Dance Factory. En deze Chocolate Milk, ja, die draaien we niet zo vaak. Maar toch een hele, hele fijne plaat al, zeg ik het zelf. Ze kwamen uit New Orleans. Een beetje in de buurt van Memphis, Louisiana, die kant uit. En ja, ze maakten funk. Ze signede een record deal bij RCA. Lekker, daar zat Elvis ook op. Niet dat daar iets uit maakt, maar als ik aan RCA denk, dan denk ik eigenlijk altijd aan The King. Ja, ja. Als echte Elvis fan is dat natuurlijk zo. Chocolate Milk, New Orleans. En ze verleenden ook hun naam een beetje aan het gemêleerde publiek. Die daar rondliepen in die tijd en nog steeds eigenlijk wel. En goede muziek, dat maakten ze zeker. Who's Getting It was dat, ja. En dit is Tyrone Brunson. Daar draaide ik de vorige keer ook nog wat van. Van de LP Sticky Situation. En daar gaan we vrolijk mee door, want er staan heel veel mooie plaatjes op. En dit was zijn bekendste plaat. Als je Tyrone Brunson opzoekt, dan kom je meteen op The Smurf. Ja, en daar kunnen we natuurlijk heel veel leuke anekdotes over loslaten over The Smurf, maar dat doen we gewoon niet. Nee, het is gewoon een lekkere plaat. Nou, we hebben nog veel in de show. Eric G komt straks nog even langs met Eric G's Choice. En wellicht nog meer leuke suggesties. Peter Schout had ook nog wat. Dus daar gaan we ook nog wat van draaien. Nog lekker tot 10 of zaterdag tot 11 uur.

0: Ja, ik zei nog tegen René, wat een lang intro hè, deze plaat. Volledig instrumentaal gewoon. Wist ik eigenlijk helemaal niet. Het is wel heel funky. Er zit een lekkere bass riff in en het doet een beetje denken aan de electric boogie muziek van die tijd. Zo'n beetje 83, 84 begon dat. Was natuurlijk een enorme hype. En dit is wel zo'n electric boogie plaatje.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
0: Ja, zo hadden we toen straks al, daar begonnen we mee met de Soulful French Touch remix. Die lekkere Barry White. Maar er zijn meer goede remixes uit deze tijd. Die de muziek van toen gewoon lekker een beetje, ja, wat zal ik zeggen, klein beetje oppompen. En hoe dichter tegen het origineel, hoe beter dat dan is. En DJ S, die kent er wat van. En die nam ook deze Leon Ware onder handen. En dat deed hij met Inside Your Love. Luister hier eens naar. Dit is gewoon A-klasse muziek. Premier League noemen we dit. En dat doen we natuurlijk graag op de donderdag en zaterdagavond. Jouw Dance Factory, Langstraat FM.

mocht je nou donderdag aan het luisteren zijn naar die show, pak dan nog even die tickets, hè. Aanstaande zaterdag 9 mei is het dan zover. Aantal luisteraars van Langstraat FM gaan naar Soul City in Eindhoven. Lekker hoor. Komt allemaal weer dichtbij, dus we moeten even een setje voorbereiden zoals dat dan heet voor komende zaterdag, ja. Klein beetje kijken hoe of wat. Hey, en Leon Ware, dat doet me zo denken aan de zeeën. Aan L.A., aan Los Angeles. Ja, heerlijke muziek gewoon uit die tijd. Lekker die 70s vibe. En daar gaan we even mee door. Want als ik eenmaal in die mood zit, ja, dan wil ik daar nog wel eens een keer lekker zo op doorgaan. Zo heerlijk, die Leon Ware. En dan naderhand deze Nicolette Larsen. Peter Schouten deed deze suggestie. En ik heb daar een hele mooie remix van. De Disco Perfection Remix. Zo lekker tegen dat origineel aan. Probeer hem maar eens te vinden op 12 inch deze plaat uit de jaren 70. Bijna niet te doen en onbetaalbaar. Ah jongens, wat brengt me dit terug in de tijd en ik hoop jullie thuis ook. It's a lot of love.

Ja, deze kunnen niet lang genoeg duren, dit soort platen. Nicolette Larsen, het is meer een beetje country folk-achtig. Heel veel goede 70's komt uit Californië. En ik mag daar ook graag veel leuke platen van kopen. Ja, daar kunnen we wel even over doorgaan. Een beetje een genre op zich, maar dit past wel in die early, lekkere disco-sfeer. Maar dat is wel heel early. Ja, dat dan weer wel. Maar ja, Peter Schouten kwam er ook mee. En die zei, Dion, Paul, wat een lekkere plaat, zeg. Ik zeg, ja, ik heb hem al eens gedraaid in de show. Deze lekkere remix. En zo vond hij op de zolder ook nog een LP waarvan hij niet wist dat hij die had. Dan ben je een lucky bastard, kan ik je vertellen. Ik heb hem sinds kort. En dit is een van de betere platen op die LP. Dit is het heerlijke Promise Me van Dayton.

en zo verdwijnt hij langzaam in de nacht. Ja, zaterdag of donderdagavondnacht. Ja, heerlijk. Promise Me van Dayton. Wat wil je nog meer op jouw radio? En dat is... ja, dat kun je zo afvragen. Ik zeg, zet lekker je televisie aan. En schakel lekker in op Ziggo. Of op KPN. Daar vind je ons gewoon terug. Via een appje. En dan kun je lekker meeluisteren. Ik zou dat doen. Want dan hoor je ook de Brooklyn Transit Express voorbij komen. Ja, ja. De BT Express.

0: about what you can't do, what you ain't gonna do, what you better not do. I don't even wanna hear that. You got to keep it up. I'm a young man, you know. I'm gonna do my thing, regardless. I'm gonna get out here in the world and do it. I said, do it. Oh, come on. Keep it up.
1: Ja, ook weer zo'n lekkere funkplaat van de bovenste plank. We mogen hem graag draaien in de show. Deze BT Express. Keep it up. En dat gaan we zeker nog even doen. Ja, zo, even die knop anders indrukken daar. Zo, dat wou ik zeggen. Klonk wel groovy trouwens. Ja, hoor eens even aan zeg. Ik hoor Dynasty, denk ik. Ik hoor een Eric G's Choice, jazeker. Still in Love, het geremixed door David Lee. En dat betekent Eric is in the house, moet. Daar kun je wel weer stellen, deze week. Maar Dynasty, heel bekend uit de begin jaren 80, hebben nog een revival proberen te doen. Maar die was van korte duur in 2021. Maar dit klinkt als een klokkie.

0: Ja, het klinkt ook zo Shalimar, hè? Ja, dit. Kan ook wel kloppen, hoor. Dat is gewoon van hetzelfde label, Solar. En dan hoor je die sound meteen terug. Maar ik moet zeggen, deze track, ja, die ken ik natuurlijk hartstikke goed. Maar ik denk, heb ik die nou op een LP staan? Nee, helaas. I don't wanna be a freak, so I can help myself. Dat is ook lekker van Dynasty. Wist ik overigens ook niet. Maar lekkere muziek dus. En wat een lekkere plaat, Erik, voor deze week.
1: Always a better music mix.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: En over lekkere platen gesproken. Deze Booker Newberry III kan er ook wat van. Graag gehoorde plaat trouwens. Veel mensen worden hier vrolijk van. En een beetje vrolijkheid, dat kunnen we prima gebruiken. Love Town heet het. En hij begon al in de begin jaren 70. Maar in 80 ging hij echt solo. En tekende hij op Casablanca Records. Nou, meestal was dat dan wel weer een voorbode voor verder succes. Deze plaat kwam uit die periode.

Alleen maar feel good op jouw radio. Niet vergeten, aanstaande zaterdag. Mocht je op donderdag zitten te luisteren, op zaterdag zitten te luisteren, ben je al een beetje aan de late kant. Dan kan je nog wel heel snel naar Eindhoven rijden. Voor een leuk feestje. Soul City daar. Vergeet dat niet. En dat is echt een lekker feest. En daarover kunnen we misschien binnenkort meer gaan vertellen. Maar dat houden we nog even onder de pet, zoals dat dan heet. En ik laat jullie alleen. Met een heerlijke slow jam. Dit zal heel veel mensen een plezier doen. En onder andere ook Rick van der Heijden. Het staat in zijn lijst. Het is de jongere generatie met die leuke boogieplaatjes. Hij heeft de lijst laatst weer aangevuld. Ik moet nog even gaan luisteren. Maar deze staat er ook in. Patrice Russian. Tot volgende week.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
9: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
10: Please welcome Mr. D.
11: Here we go.
12: Dance Factory.

in the air. Pants in the air. Pants in the air. Pants in the air.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter, waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter, waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.